Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: Info.
1: Het week Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimpen aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: regio-info.
1: Edwee Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: RTV Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Regio-info.
1: Het W. Kribbenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpende Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl.

0: In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

You know I'm coping.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft

0: In 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die wat van?
1: Regio Info.
2: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Regio-info.
1: Blauwalgen in de Krimpende Hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas Krimpende Hout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
3: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
2: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezet.

0: gelijk. En in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
1: Messi buitenom aan de rechterkant. Zet met rechts.
2: Ja!
1: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
0: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer

0: vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn.

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpen er waard.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Een hele goedemorgen op deze laatste donderdag van de week. Alweer 16 juli van het jaar 2026 dus. En wij zijn er weer hoor. Het oude tweetal is weer aangeschoven. En wij blijven bij u tot aan de klok van 12 uur. Oh ja, ja. Yeah. Goedemorgen Gerrit.
3: Ja, goedemorgen Nico.
2: Hoest.
3: Ja, goed joh.
2: Nou, gelukkig.
3: Stralend weer. Ja, absoluut.

0: Ik zou zeggen 31, dus we gaan het meemaken.
1: Ja, we meemaken. We doen straks de deur. Oh nee, de deur niet open. Dat heb ik genut, hè?
0: Nee.
1: Nee, dat heb ik genut.
0: Nee, ik was deze avond hier. Want, toen stond de airco nog aan.
1: Oh.
0: Dus ik weet niet wie er gezeten heeft. Maar goed, maakt mij niet uit. Was hier koud, man.
1: Koud, joh.
0: Zo.
1: Joh, echt.
0: Dus ik heb die gangdeur maar opengezet.
1: Ja, dat geloof ik, ja. Oh, ja.
0: Dus je poe, hé.
1: Ja, 16 graden.
0: Ik denk, nou ja.
1: Maar als je dan naar buiten stapt, dan krijg je wel ineens een klap natuurlijk, hè.
0: Ja, kijk, als je dat zo ver af laat koelen, het is een beetje wel altijd 5 graden een beetje onder de buitentemperatuur.
1: Ja.
0: Nou, dat was die niet, hoor.
1: 15. Nee, dat is hetzelfde natuurlijk met auto. Hè? Met auto, de mensen die zetten ook die auto natuurlijk op een standje net bevroren.
0: Ja.
1: En dan stappen ze eruit en hebben ze gelijk een kuitje te pakken.
0: Oh, het is warm. Ja, vind gek.
1: Ja, maar wat gaan we doen?
0: Nou ja, goed, even kijken. We hebben een kleine wisseling.
1: Oh jee.
0: Ja, het gedicht van Patrick, onze huisdichter, is wel ontvangen, hoor, daar niet van.
1: Ja.
0: Maar wij kregen van Scorepromoties een verzoek. Dus wij zetten altijd in het tweede uur en het derde uur.
1: Ja.
0: Promoten wij twee nieuwe singles. En in het tweede uur kon hij, in dit geval was dat Perry Zuidam.
1: Nee.
0: Nee, want hij had een. Hoe heeft hij dat ook weer omschreven? Even kijken. In verband met een eigen show op een radiostation moeten we hem even helpen. Nou, dat hebben we gezegd. Nou ja, maar na een ruim overleg natuurlijk. Ja. Dat doen we niet klakkeloos. Want wij bepalen wanneer we wat uitzetten.
1: Ja, dat weet ik.
0: Dus, nou, dat wordt dan die krijgen we 20 over, kwart over 20 over.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan Zing Signorita heet het. Nou, en dan zit weinig informatie tussen. Dan krijg je dus Frans Bauer. Nou, het tweede uur natuurlijk Patrick Rietveld met zijn gedicht. En hoe was die getitel? Even kijken. Mijn liefde slaapt hier.
1: Mijn liefde?
0: Mijn liefde slaapt hier.
1: Kijk eens aan.
0: Kijk, dat is
1: een goede berichten. Ja, natuurlijk.
0: Even kijken.
1: Zijn er anders lang.
0: Ja, ja, inderdaad. Oh. En hebben we dus de column van BMW, in dit geval de nieuwe wethouder Saskia Bijl.
1: Ja.
0: Die hebben een ontvangen. Ik denk, nou, was een beetje laat. Ik wilde net gaan reageren. En,
1: hoppa.
0: Dat was die. En dan zitten we weer in het derde uur. Scorepromotion heeft Gianluca. Chica.
1: Chica.
0: Nou, je had misschien voor een schot voor de boeg, ga je misschien iets van sport, toch? Had je toch?
1: Ja.
0: Goed onthouden. Goed
1: we gaan de indeling even doornemen.
0: Oh, mooi. Nou, dan zitten we aan Jannes weer, dus dat er gaat. Dat is even een vogelrug. En
1: dat is
0: kijken of we wat informatie kunnen krijgen, want het is rustig in de media.
1: Ja, dat is wel een vogelvlucht.
0: Heel erg een vogelvlucht.
1: Man.
0: Kort en bondig.
1: Bort en kondig, ja.
0: Dus nou ja, we gaan dan nog een plaatje tijdens dat plaatje
1: maken. Nou ja, we hebben nog een plaatje.
0: Hey.

0: Ja, goodbye. See you later, alligator. Nou, dat is wel te hopen dat je hem nog ziet. Een beetje later op de dag. Toch? Dat is niet zo gek.
1: Alligatertje,
0: ja, leuk. Oh, ja, nee, sorry.
1: Nee.
0: Ik was even, ik denk, weet je wat, ik zal even kijken of hij erin zit.
1: Ah, hij zat erin.
0: Hij zat er hartstikke in. Ah, okay. Ja.
1: Nou, ik heb even kijken. Ik heb een berichtje en dat is... Oh ja. Nederlands Zilvermuseum wordt het decor van de kindervoorstelling Please Don't Touch. Tijdens de zomervakantie is er een Nederlandse Zilvermuseum een alles te beleven voor de kinderen. Naast een edelsteen speurtocht, het lijkt me wel weinig, en veel creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. Woensdag 22 juli aanstaande en woensdag 26 augustus ontdekken de kinderen met de voorstelling wat kunst en waarde voor zo waardevol maakt. Nou, misschien voor de jeugd wel eens interessant om te weten wat, waarom iets zo duur is. Ja. Maar ik vraag me ook wel eens af, denk ik, huh? Zo, nou oké. Okay. Dus dat is dan 22 juli en 26 augustus in het Zilvermuseum. Oké. Okay.
0: Dus dat gaat gebeuren allemaal.
1: Als het goed is, wel, denk
0: ik. Oké, dan gaan we nu naar de liefdesliedjes.
1: Ja.
0: Van de jazzpolitie.

0: liefdes, liedjes. Ja, dat was dan de jazzpolitie. We gaan even kijken natuurlijk of we het officiële gedoe kunnen krijgen. Want ja, het is natuurlijk altijd even wat moeilijk om te zeggen van... nou, ik zoek dit even, hup. Maar dat gaat niet altijd even zo makkelijk, dames en heren. Nee, oh ja, oh nee. Ja, als je natuurlijk daar aan de andere kant zit... dan denk je, nou ja, zo een beetje... doe normaal, joh. Maar ja, nu is ze... we gaan zoeken naar Perry Zuidam. Die heeft Zing Señorita heeft die, gemaakt. Het was een nieuwe single ook voor hem. En hadden we gedacht om die even binnen te halen... en dan die te laten draaien natuurlijk. Dat doen we straks ook wel, hoor. Daar gaat het ook niet om. Maar het is natuurlijk altijd even zoeken... waar zal die dan toch zitten, joh. En dan gaan we dat zometeen gaan we dat doen. In ieder geval via dat... dan kan misschien wel wat reclame vooraf zitten. Maar Zing Señorita krijgen we in ieder geval wel. En we gaan er zo meteen even met Perry Zuidam... even een gesprekje over haar maken. En dan kunnen we dat zo meteen even doen. En dan is het natuurlijk, gaan we ook nog even over tot de orde van de dag. En dat doen we dan dit.
1: Nu Nico en Gerrit met de rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Contact gezocht en gevonden. Perry Zuidam, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hoe is het?
2: Ja, hartstikke goed. Dus ja. Het zonnetje schijnt weer. Weer een leuke, lekkere, nieuwe, frisse dag. En zo direct ga ik zelf ook radio maken. Dus wat dat betreft, ja, heerlijk om te doen.
0: En een nieuwe single.
2: En een nieuwe single. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, bijna, hè, bijna. Vanavond vanaf 12 uur officieel. Dan, ja, jullie hebben echt de primeur.
0: Ik heb het in de gaten, ja. Want ja. Wij hebben, nou, ik moet zeggen, ik heb het zweet op mijn rug staan van het zoeken, hoor. Maar, maar we hebben je gewonnen. Maar misschien dat er zo meteen wel even wat... wij hebben gevonden op via YouTube. Want we hebben gezocht natuurlijk naar allerlei muziekdingen die wij hier voor ons hebben. Maar helaas nog niet kunnen vinden, maar nu blij. Dus het moet allemaal nog gebeuren.
2: Klopt, inderdaad. Aankomende, tenminste morgen en vanavond vanaf 12 uur als het goed is. Dan staat hij op alle bekende streamingsites. Ja. Officieel komt hij morgen, is de release datum.
0: Jo, mooi. Maar heb je hem al wel gebracht voor publiek?
2: Ja, ik heb hem inderdaad van de week heb ik hem een paar keer gebracht. We hadden afgelopen dinsdag hadden we mijn fandag, zijn we met 120 fans. Zijn we een dagje op stap geweest. Leuk. En toen heb ik s'avonds bij het diner heb ik hem voor het eerst voor hun laten horen.
0: En?
2: Ze waren heel enthousiast. Ah, ja, het is even wat anders dan mensen over het algemeen van mij gewend zijn.
0: Oh, serieus?
2: Maar ja, ze vonden het wel heel erg leuk. Ja, en het klinkt gewoon ontzettend zomers.
0: En hoe moet ik dat zien, dat het anders is dan wat je normaal brengt?
2: Nou, normaal gesproken is het ietsje meer feest, zal ik maar zeggen. Ah. Meer richting de Polonaise, een walsje, dat soort dingen. Maar dit keer hebben we een beetje gekozen voor een beetje Gypsy-Spanish-achtig. Ja. Ik heb gewerkt met een kleinzoon van een van de mannen van de Gypsy Kings. Die heeft alle gitaarpartijen, zeg maar, voor zijn rekening genomen. Ah. En ja, het is dus heel, ja, heel zomers geworden. En ja, dat is dan toch net even anders dan de andere platen. Ja, maar dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. Want daarmee laat je dan toch ook wel weer zien... ja, dat je toch ook wel wat andere dingen nog in huis hebt.
0: Ja, ja, een beetje Spaanse invloed als ik dat begrijp.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, leuk joh. En ja, het zomerse invloed zit er natuurlijk in. Want het is volop zomer in Nederland. Dus wat dat er gaat, komt het helemaal goed. En hoe zit het? Je hebt een fandag gehad? Dinsdag?
2: Klopt, inderdaad. Afgelopen dinsdag zijn we met twee bussen vol met fans zijn we naar Haarlem geweest. Hebben een hartstikke leuke dag gehad, zijn we wezen varen. Een leuke dag met elkaar. Daarna terug weer richting Rotterdam, waar we toen gezellig met elkaar hebben gegeten. En afsluitend natuurlijk met een gezellig feestje.
0: Dat is een hele mooie dag natuurlijk geweest voor je. Maar
2: absoluut.
0: Uit welke omgeving komt Perry Zuidam?
2: Rotterdam. Ik zit vlakbij.
0: Ja, dat heb ik in de gaten. Ja, we kunnen je bijna zien.
2: Ja, ik moet zeggen, ik was gisteren moest ik nog optreden in Krimpen aan de IJssel. Dus wat dat betreft, ja, ik zit regelmatig in de buurt.
0: Oké, nou, wij zitten hier al iedere laatste donderdag van de maand. Nee, van de dag, van de week. Iedere laatste donderdag van de week zitten wij hier. Ja. Van 9 tot 12. Dus mocht ik je zeggen, nou jongen, ik kom een keertje bezoek bij jullie. En ik breng wat singles mee die ik in de loop der jaren gemaakt heb. Dan kunnen we ze een beetje aandacht geven aan Perry Zuidam.
2: Nou, dat zou ik zeker heel erg leuk vinden. Dat zou ik ook heel graag doen. Alleen ik heb op donderdagochtend ook altijd mijn radioprogramma van 10 tot 12 in de Albrandswaard.
0: Aha.
2: Ja.
0: Zo, ja. Nou, dan moeten we dat... Nou ja, oké. Okay. Ik wou zeggen, moeten we een keer omdraaien.
2: Maar als we een keertje geen uitzending hebben of zo... dan neem ik even contact met jullie op. En dan kom ik een keer jullie kant op.
0: Nou, dat zou heel leuk zijn om dat te doen, Penny. Ja, wij vinden het leuk. En nog niet zo lang geleden hebben wij ook wat mensen hier gehad. Dus wat dat gaat, ja, grappig. Maar nu... Jouw single staat klaar. Althans, dat gaan we zo doen. En dan gaan we zo luisteren. En naar, ja, voor ons ook. Nou, we hebben wel meerdere keren dat we zeggen van... want er komt meer keer ervoor, hè, Gerrit? Tot we al een nieuwe single hebben die eigenlijk nog uit moet komen. Hè?
3: Ja, ja, dat stellen we zeer op prijs, hè, dat we dat kunnen doen. Dus.
0: Ja, ja, zeker. Dus je bent door de ballotagecommissie gekomen. Dat hebben we al begrepen natuurlijk. Want ja, we moeten wel een beetje natuurlijk... maken altijd wel een klein beetje een dingetje van. Want we krijgen er altijd heel veel toegestuurd.
2: Ja, klopt. Ja, vanuit
0: dit gebeuren. Dus, maar nu, nee, nu ben jij mooi gekozen. En,
2: hartstikke leuk.
0: De ballotagecommissie vond het goed. En heb ik gelukkig niks over te zeggen. Dus, maar we gaan jouw nummer draaien. We wensen je heel veel succes met alles wat je doet. Natuurlijk deze, dat hij in de Oranje Top 30 mag komen. Dan zien we je ook nog bij ons, bij RTW Knippenwaard, op de buis. Want wij hebben ook altijd, iedere dag hebben wij de Oranje Top 30 in onze programmering zitten. Dus zoals gezegd, misschien komen we er een keer tegen... of live in de studio, of misschien wel op de tv wat betreft de Oranje Top 30. Wij wensen jou heel veel succes met alles wat je doet. Dank dat je ons te woord wilde staan.
2: En, heel graag.
0: Perry Zadam, tot horens.
2: Tot horens, dank jullie wel. Jullie een hele fijne uitzending.
0: Dank je wel, man. Hoi, hoi.
3: Ja, techniek is leuk, maar het moet wel werken.
0: Het moet zeker werken. Ja, jongens, ga je uit alsjeblieft.
3: Ja.
0: Even kijken hoor. Want wat doe ik fout? Wat doe ik fout? Ik eigenlijk niks, denk ik.
3: Ja, dan bedoel ik van techniek is leuk.
0: Maar... Ja.
3: Ja, ik kan er niks aan toevoegen.
0: Dat... Nee. Dat is ook heel moeilijk. Want ik had hem op, volgens mij, gaat over 6 uur in première, staat hier. Dus ja, 0 reacties. Dus ja, we hadden natuurlijk heel graag de officiële video van Perry Zadam laten horen. Maar...
3: Dan heb je toch te maken met die blokkade die hij aangaf.
0: Ik heb er toch een donkerblijve moeder van.
3: Ja.
0: Want er komen genoeg singles voor. En er komen genoeg andere materialen naar. Maar ik doe echt wat ik wil. Ik doe wat ik doe. En je wacht op Pierre op...
3: Ik denk dat hij nog geblokkeerd staat dan.
0: Ja, dat zou kunnen, dat zo is. Ja,
3: dan draaien we gewoon een nummer van hem zelf. En dan nemen we hem volgende week gewoon mee.
0: Ja, zo...
3: Dat beste is.
0: Ja, zo zou het dan moeten zijn. Dan doen we dan toffe jongens. De toffe jongens maar. Want de keuze van een artiest hebben we dan hier een partyversie. En dan gaan we die draaien. Ja, het is niet anders. De toffe jongens van Perry Zadam.

0: de meisjes zijn, daar is het bal. Volgens Perry Zuidam. Ik ga even kijken of het zo lukt. Nee hoor, onzichtbare toestanden. En Joe Elements. Ik ben aan het proberen, maar het is allemaal net niet, helaas. Helaas. Dus...
1: Nou ja, dan zeggen we vast toe dat hem volgende week staat hij uiteraard wel open.
0: Ja.
1: Dat doen we nog een keer speciaal.
0: Ja, dat moeten we volgende week maar doen. Maar nu, helaas, geen Perry Zuidam. Althans, we hebben hem wel gehad, maar niet bij u als zijnde nieuwe single. Want hij moet nog uitkomen. Nou ja, we hoorden het. Hij komt vanavond pas uit en we hadden er gehoopt om hem ook nog ergens te vinden op Spotify of op ergens anders. Maar helaas, dat hebben we niet. Niet lukt dat gewoon niet. Dus hij moet inderdaad nog komen, zoals je zelf al zei.
1: Ja, en Normalita, checken we het altijd of het, deze ronde dan niet gedaan is. Dus je wordt meteen afgestraft. Yeah. Kijk, want we hebben natuurlijk de MP3's van dit nummer. Hebben we wel.
0: Oh, toch?
1: Ja, ze met bij thuis heet dat dan.
0: Ja, oké. Okay.
1: We hebben altijd op, als backup, hebben we het altijd op een sticky zo.
0: Ja.
1: In deze ronde geen sticky.
0: Nee.
1: Dus hebben we ook geen niet kunnen we laten horen. Nou ja, goede leer voor de volgende keer. Gewoon standaard op een sticky zetten.
0: Ja. Nee, zo. Okay. Nou ja, goed, het is niet anders. Dus wat dat gaat, jammer. Maar volgende keer zullen we daar in ieder geval zeker... Absoluut zeker. Zullen we daar in ieder geval rekening mee houden dat op deze manier even niet gelukt is. En dan zullen we dat zeker anders gaan doen. Zo, gaan
1: we? Ja, zo is dat. Gaan we dat inderdaad doen.
0: Okidoki.

0: Fire the Fire Seasons. 7 minuten over de klok van half alweer, hoor. Ja, joh, tijd gaat snel. Vooral als je natuurlijk een beetje in aan het zoeken bent, dat je denkt van waar zal dat zitten?
1: Ja, waar zit hij? Ja.
0: Waar is het? Waar is het? Nee, maar ja, goed.
1: Ja, waar zit hij thuis?
0: Ja, thuis in mijn stinkie. Thuis in mijn stinkie.
1: Oké.
0: Maar
1: goed, maakt niet uit. Nou ja, het is natuurlijk jammer dat we hem niet meteen hem kunnen laten horen.
0: Ja.
1: Maar goed, ik zag aan de telefoon dat hij al opgehangen had. Dus dat scheelt dan weer.
0: Ja, ik had hem ook weggedrukt.
1: Excuus. Ah. Gezocht oude ambachten voor Open Monumentendag. Ja, dat komt er ook weer aan natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Het Streekmuseum Krimperwaard in Krimp aan de IJssel is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtmarkt tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 september aanstaande. Dus de Open Monumentendag keert dus terug in Krimp aan de IJssel dit jaar met het evenement plaats op 12 september, zoals ik al eerder aangaf. Het landelijke thema is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Daarnaast viert Open Monumentendag dit jaar haar 40-jarige bestaan. Dat is ook wel mooi om te noemen. Ter gelegenheid daarvan organiseert de Streekmuseum Krimperwaard een bijzondere ambachtmarkt. Even kijken, om deze tot een groot succes te maken is het museum ook op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio. Denk je aan houtbewerking, klompen maken, kaas maken of ambachten uit de maritieme sector bijvoorbeeld. Dus ben jij of ken jij iemand die een oud ambacht uitoefent? Aarzel dan niet en meld je aan voor deze ambachtmarkt. Nou, ja, oké.
0: Okay. Ik zal natuurlijk wel in de oude ambachten, maar ik ga het er niet meer in doen.
1: Nee, dat gedaan is gedaan, hè?
0: Ja, zo is het. Ik heb gelijk al werken gehad, hoor. Eigenlijk niet. Maar blijf ik er vanaf met.
1: De cijferschillen heet dat, hè?
0: Zo is het, toch?
1: Nee, oké. Okay.
0: Brian Hyland. Hij zegt zo, zegt hij de titel.

0: Brian Hyland, Seals with a Kiss. Gedraaid om, wat zal zijn, ja, een minuut of 18 voor de klok van 10 alweer.
1: Ja, ja, ja, dat gaat. Is het gewoon door?
0: Het was een speer.
1: Inderdaad. Nee, wat heb je nog? En, kan er nog een plaatje tussendoor bij?
0: Een korte ouwe, ja, natuurlijk. En dat, Marianne Weber.
1: Ja, lekker.
0: Lekker toch? Doen we straks zonder Frans.

0: Alsjeblieft, schrijf me nooit geen mooie brieven meer. Dat is me goed ook, want tegenwoordig als je een brief ontvangt... of als je een brief wil opsturen, dan betaal je flinke procent in. Toch eigenlijk, volgens mij bescheiden mening.
1: Ja, en dan moet je nog eens zoeken waar je een brief kan vinden om het te posten ook.
0: Ja, zeg dat.
1: Dat is echt tegenwoordig, ga je uit.
0: Ja, mooi hè? Ja. Geweldig. Oké, over tot de orde van de dag.
2: Ik ben Frans Bauer en natuurlijk luister ik ook naar mijn lokale omroep. RTV Krimpenaar.
0: U heeft natuurlijk wel in de gaten dat wij heel veel doen van Spotty. En dan kijk je op Spotify en dan zie je Frans Bauer, de 100 beste van Frans Bauer. Van 7 miljoen, 8 miljoen, 20 miljoen, 18 miljoen. Maar ik heb er nu eentje uitgezocht die 18.000 keer beluisterd is. De minst beluisterde op Spotify. Althans, bij zijn 100 beste platen, zeg maar. Bauer 100.
1: En welke is dat geworden?
0: Chris Medley, live uit Ahoy in 1998.
1: Aha.
0: Dat dacht ik ook. Laat die draaien. Frans Bauer!

0: 9 minuten en 8 seconden heeft Frans Bauer, of althans heeft u, naar Frans Bauer kunnen luisteren. Nou, mooi toch?
1: Lekker zo, live zo.
0: Ja, zo is het
1: ja,
0: toch.
1: Ja, mooi.
0: Ja, joh, ja,
1: en het
0: ja.
1: is muziek wat je eigenlijk gewoon mee kan neurien of zingen als je de tekst kent.
0: Ja, ja,
1: dus dat
0: ja.
1: dat gaat, prima.
0: Nee, zeker. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, nu hebben we nog een minuutje of wat. Ja, en doen we dat instrumentale maar even gaan?
1: Ja, lekker joh. Altijd een heerlijk ritme, dus ja. Dan, dan weten de luisteraars ook van, hey, deze gebruiken wij.
0: Ja, dan weten ze gelijk dat wij er zijn. Ja, dat, dit instrumentale tot aan nieuws en het weer van 10 uur.
1: Ja.
0: Aan de andere kant van de klok komen we heel graag weer bij u terug, hoor. Met nog 2 uur lang. Goedemorgen, Krippenwaard, met Gerrit en Ika.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.

0: Richie. Allee, hoppa.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
2: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
1: Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
2: Goedemorgen, Krimpene Waard.
0: Ja, welkom terug op deze laatste donderdag van de week alweer. 16 juli van het jaar 26, oftewel 2026. Ja. Wij blijven in ieder geval nog 2 uur lang bij u. We hebben het een beetje omgedraaid,
3: ja, klopt,
0: want normaal doen we... Toch?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, zeg jij, man.
3: Ja, normaal hebben we natuurlijk Patrick, onze dichter, die zit altijd in het eerste uur. Maar ja, door omstandigheden moest dat even omgedraaid worden.
0: Ja, ja, ja.
3: En kijk, dan doen wij dat.
0: Doen we dat gewoon. Zo zijn wij dan ook weer.
3: Ja, sowieso.
0: Dus we gaan nu over tot de orde van de dag eigenlijk.
3: Ja,
0: dat is dan dit.
1: Hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
0: Die is jongens.
3: Ja, ja, ja, ja. En hij is getiteld Mijn liefde slaapt hier. Hij is momenteel nog in zekere slaapstand. Daardoor reageer ik nu op mijn buikgevoel. Deze intuïtie geef ik thans mijn echte hand. Hierdoor houd ik zo'n mijn huidige hoofd koel. Hij is onderdeel van mijn natuurlijke kompas. En vanuit daar handel ik liefdevol naar jou. Hij is elke keer weer voor ons zo helder als vlas. Zo blijf ik stevast aan mezelf enorm trouw. Hij snurkt zo niet tijdens mijn rustmomenten. Hij blaast wel nu warmte uit. Het gevoelsorgaan. Hij lokt mij nog steeds uit emotionele tenten. En laat ermee zo mijn verleden verstaan. Tot de laatste deur opengaat voor ons beiden, kan ik zonder stagnatie me aan jou geven. Dan zijn hoofd en hart niet langer gescheiden. Doet het enorm ontwaken wat in mij doet leven. Patrick, dankjewel. En hij had een plaat aangevraagd van Time in a Bottle van Jim Croce.

0: Jim Croce gedraaid op verzoek eigenlijk van onze gevoelsdichter Patrick.
1: Ja. Ik zag ook nog een berichtje voorbij komen. Veerpersoneel zegt zich schrap voor code rood. Door wegwerkzaamheden zijn er in deze periode diverse verkeersopstoppingen tijdens de spitstijden, met name bij de veerdiensten. Regelmatig staan er lange rijen automobilisten. Het ergste moet natuurlijk nog komen. Want de 4 weken gedurende afsluiting van de Algebrug, waar iedereen al een paar maanden voor gewaarschuwd wordt. De directeur Erik van Toor van het veerbedrijf Schoonhoven-Lekkerkerk in Gouderak wint er geen doekjes om. Dit wordt een enorme uitdaging, zoals we die niet eerder hebben meegemaakt. De Algebrug gaat vanaf 10 augustus wekenlang dicht, met verwachting van verkeersinfarcten tot gevolg. Ook de collega-veerdiensten van Bergambacht en Krimpen aan de Lek houden hun hart vast bij de komende maand. De Krimpenermaat als sluiproute. En dat is de kop die er volgt. De geografische ligging van de Krimpenermaat zorgt ervoor dat veel automobilisten de regio als sluiproute gebruiken om op de plaats van bestemming te komen. Belangrijke boosdoener is het tracé tussen Gorinchem en de afslag Everdingen. Tot vrijdag 17 juni is de snelweg A27 in beide richtingen dicht. Daarnaast zijn er ook nog tal van afsluitingen op de verschillende snelwegen van de verkeersknooppunten en de lokale wegen. Rijkswaterstaat zet Midden-Nederland gedurende deze vakantieperiode flink op de schop. Nou, dus we kunnen er wat verwachten. Dat geeft ook nog aan tweede pond tijdens de spits. Nou, dat scheelt natuurlijk ook wel. We gaan het afwachten.
0: Ja, dat moeten we sowieso natuurlijk afwachten. We gaan het ook niet om, denk ik. Hè? Ja. Toch?
1: Ja, dat het een beetje lastig gaat worden, dat geloof ik ook wel.
0: Ja. Nee, dat zal zeker. Ik ben aan het zoeken.
1: Ja.
0: Oh ja?
1: Ja, ben je aan het zoeken?
0: Ja, ik ben aan het zoeken, ja. Ja. Van waar ben ik begonnen, waar ben ik geëindigd? Weet je wel zo?
1: Ja.
0: Ja, en ja, dan kom ik allerlei dingen tegen. Dan denk ik, oh ja, die heb ik al gedraaid. En, maar nou weet ik niet. Nou ja.
1: Diepe zucht.
0: Diepe zucht, ja?
1: Ja, nou, hij staat ook nog een berichtje, het is van gisteren is dat. Even kijken hoor. In het raadhuis aan het Radersplein in Krimpen-Ijssel is woensdagochtend, vorige week, dat was al veel eerder, maar goed. Brandweer rond 10:55 gealarmeerd dat er binnen het gebouw rook was ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Vervolgens werd het gebouw geventileerd om de rook te verdrijven. In verband met de brand en daaropvolgende ontruiming was het raadhuis tijdelijk gesloten en telefonisch ook niet bereikbaar. Maar hij is weer geopend en is weer voor elkaar. En hij is ingevuld.

0: Sorry, Suzanne. Oh ja, ja.
1: Sorry, Suzanne?
0: Ja, sorry, Suzanne. Ja, ja, ja. Heb ik even gedraaid, ja.
1: Even kijken.
0: Doe jij eens even kijken, want tjonge. We zijn helemaal van ons apper de po af eigenlijk.
1: Ja, we zijn nog helemaal de route niet gehad.
0: Nee, dat is echt... goeiedag, helemaal van slag. Helemaal van slag. Ja, ik weet ook niet meer waar ik gebleven ben.
1: Nou ja, goed, doe even een berichtje. Een nieuwe ambulancepost moet aanrijdtijden in Krimpen verbeteren. Er zit een stijgende lijn in van een aantal meldingen. Ja, dat is al een aantal jaren bekend. Maar goed. Aanrijdtijden van de ambulance in Krimpen aan de IJssel laat een verbetering zien. Ja, je hoort zoveel. Ik denk dat hij meer uit moet rukken, zeker. Maar een nieuwe ambulancepost aan de oostkant van de regio moet voor een verdere verkorting aan de responstijden zorgen. Dat vertelde de directeur ambulance Rotterdam, Rijnmond, de ARR. Woensdagavond tijdens een informatieve vergadering van de Krimpense gemeenteraad. Nou, het zou natuurlijk wel mooi zijn. Nu, wij spreken aanrijdtijd 15 minuten staat ervoor. En die wordt al regelmatig niet gehaald. Maar ja, jaren geleden zat een of andere, nou, dat ik het netjes zeggen, een man.
0: Ja,
1: met een passer.
0: Een passer?
1: Want een ambulancepost, die hadden we in Krimpen aan de IJssel.
0: Ja.
1: En die heeft dat pentje op de plaats staan. Het in een cirkel gemaakt. Ah, die valt er buiten.
0: Oké. Okay.
1: Dus, weg, ambulancepost. Ja, zo is het gegaan. En men kan reageren, zegt dat niet waar is. Dan lieg je bij een notitie. Maar
0: Maakt
1: niet uit. En nu komen ze toch de ontdekking dat die aanrijdtijden niet gehaald gaan worden.
0: Nee.
1: En dat is al een aantal jaren. In mijn gemeentelijke periode was dat ook zo. Dus dat gaat. Ja. Maar ja, niemand luisterde. Van hogerhand was besloten dat hij dus buiten de cirkel viel. En die passer begon in Kapel aan IJssel. Dan maken ze een mooi rondje, weet je.
0: Ja.
1: Nou, dat viel de plek buiten. Dus Futsiba, zeg ik dan. Weg. Nou komt hij misschien terug.
0: Ja, wie weet. Dale Shannon.

0: Weinig eigenlijk. Maar Del Shannon deed het wel goed. Voordat wij gaan kijken wat Gerrit nog hebt, heb ik misschien wel een leuke mededeling. Oh ja, ja. Want jij hebt natuurlijk een x-aantal weken heb jij Stef Eckel aan de lijn gehad.
1: Ja.
0: En die, toen heeft hij zijn plaat De Klok Die Tikt Maar Door gepromoot.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, ik was er nog niet, maar dat weet ik dan toch wel. want je hebt hem verteld. En die is nu 14 plaatsen gestegen in de Oranje Top 30.
1: Ja, het is een... Het is een plaats met de titel en de tekst, met die heeft wel een betekenis.
0: Absoluut. Hij staat nu op 8 in de Oranje Top 30 van deze week. Stef Eckel.

0: Ja, Stef Eckel. Ja. De mooie plaat in die rol. De klok, die tikt maar door. En ja, dat is natuurlijk een prachtig nummer. Zoals gezegd, naar nummer 8 in de Oranje Top 30. En de bovenste 5 in de Oranje Top 30. Jules, waarom doe je dat nou, Nico? Ja, weet ik niet, ik heb geen idee. De bovenste 5, ze alle 5 blijven staan. Ja, Cheerio van Justin de Wild. Zoele Zomernachten van Rutger. Baco in Monaco van Ferry de Lits. Er hangt iets in de lucht. Amore dus van Corrie Konings. En Jong en Dom, dat zijn wij, Jong en Dom.
1: Ja, of Dom en Jong.
0: Nou ja, weet je wat we doen? Doen we de kerk in de midden?
1: Ja, Ferry Jong. In een fles. Oh, dat slaat ook nergens op.
0: Nee, ja, zo'n op een trommel, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Ja. We doen nog één plaatje en dan gaan we naar de Krimpen.
1: Ja.
0: We doen Brian Adams. Ook nog een lekker nummer, toch? Run through you.

0: Run to you. Wat staat hier een meneer naast mij? Ze had een beetje te veel voor mij, hoor. Run to you. Ik zei, nou, sla niet op jou, hoor. Wees gerust. Dus, run to you. Ik loop niet echt hard naar hem toe. Oh, nee. Nee, hoor.
1: Neem er de tijd voor.
0: Ik heb zo mijn...
1: snelheid.
0: Toch? We gaan over tot orde van de dag.
2: Hoogste tijd voor de wekelijkse column. Samengesteld door het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Krimpen aan den IJssel.
0: Nieuwe, hè, Gerrit? Een nieuwe wethouder.
1: Saskia Bijl.
0: Saskia Bijl, oké.
3: De kop is eraf. Mijn eerste week als wethouder zit erop. Samen met de andere wethouders, Hugo, Wilco, Anton en de burgemeester Harriet, vormen we het nieuwe college van BMW. Ik kijk met veel plezier terug op deze eerste dagen. Op de dag dat wij begonnen eindigden natuurlijk ook de werkzaamheden van de vorige wethouders. Ik wil John, Kirsten en Wubbo bedanken voor hun inzet voor Krimpen in de afgelopen jaren. De komende 4 jaar ga ik aan de slag met zaken die belangrijk zijn voor Krimpen. Onderwerpen die ons allemaal raken, zoals wonen, economie, sport en cultuur. Jullie gaan mij dus zeker ontmoeten. Een nieuwe functie brengt veel eerste keren met zich mee. Zo was ik voor het eerst bij een regiovergadering over asiel. Ook mocht ik voor het eerst een echtpaar feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. En voor het eerst sprak ik als wethouder in de raadzaal. En wat ik nu al merk, geen enkele dag is hetzelfde. Dat maakt het leuk en geeft mij veel energie. Ook bestaat Krimpen volgend jaar 750 jaar. Dat wordt een bijzonder jaar waarin de verhalen van inwoners centraal staan. Ik kijk er naar uit om ook daaraan mee te werken. In mijn eerste week heb ik al veel inwoners, ondernemers, ambtenaren en verenigingen gesproken. En wat mij daarin opvalt is dat iedereen hetzelfde wil. Een mooi en sterk Krimpen. En dat wil ik ook. De kop is eraf, dus op naar de komende jaren.

0: een beetje gebruikelijk op de laatste donderdag van de week natuurlijk. Dat BZN altijd wel voorbij komt. Want ja, ze waren tenslotte rasartiesten in mijn ogen in ieder geval. U mag er al gerust en uiteraard anders over denken. Maar het is wel zo natuurlijk. Bij ieder optreden zat de zaal stampvol. Waar het ook was.
1: Ja, dat vind ik altijd zo apart eigenlijk. En als je dan kijkt naar de mensen die naar de zanger, band of wat staat te kijken. Ze zingen alles mee, hè?
0: Ja, overal, ja.
1: En dat is ook met die, hoe is dat, muziek op het plein.
0: Ja, ook.
1: Ja, die, ja, al die Nederlandse artiesten. Ja, ja. Zo groot, klein, nu oud, ja, ik weet ik het allemaal. Ze zingen allemaal mee.
0: Ik was er zaterdag, was ik dus in, en toen kwam de Dries Rolvink.
1: Ja.
0: Nou, hij heeft zelf volgens mij geen enkel eigen nummer, of misschien één of twee. Maar hij had een medley van Hazes. Ja, dat zing iedereen mee. Ja. En hij had ook anderen, zoals Engelbewaarder, noem maar op. Weet je, al die bekenden, die zongen. Maar alles zong mee, van jong naar oud. En, vooral jong. Vooral jong, dat zong mee.
1: Ja, dat valt me ook op altijd.
0: Ja, zeker. En als je natuurlijk wel eens een keer zo, net wat jij zegt, zo op het plein met Jan Smit. Ongerend, hij denkt, ik heb hier nog nooit van gehoord. Ja,
1: en dan zingen ze nog mee ook.
0: Absoluut, ja.
1: En als ik thuis zit kijken, kijk je elkaar dan. Ken jij dat nummer?
0: Nee.
1: Nee. Nou, hun wel.
0: Ja, dat blijkt.
1: Apart, apart, maar goed.
0: Apart, ja. De Stray Cats. Oh ja?
2: Ja.

0: naar mij, boys. Ja, ja, en nu werd het dat er iemand anders gelijk wil. Ja, dat is zo.
1: Als je de kans geeft, dat is het
0: al één vinger en dan pak je heel je hand.
1: Ja.
0: Dat is bizar, is dat. Ja, en dan, maar goed, de Backstreet Boys wilden dan. Ja, maar
1: dat gaan we niet doen.
0: Nee, gaan we geen Backstreet Boys doen. Nee, nee. Tenminste, nu nog niet.
1: Nee.
0: Misschien in de loop van de middag. Oh, misschien de non-stop.
1: Oh, dat zou kunnen. Ja, zo. Ja, ja. Ja, die wisselt elke zoveel uur. Wisselt hij.
0: Ja.
1: Dat hoor ik als eerst morgens hierheen kom rijden. Dan ben ik allemaal naar de studio.
0: Ja.
1: Dan is in de ene denk ik, ja, dat was degene die ik gisteren allemaal hoorde.
0: Ja.
1: Dus wisselt het wel.
0: Dan gaan we eerst naar Toto en dan naar Hazes.
1: Ja, dat lijkt me
0: dan gaan we Toto met Rosanne en dan gaan we naar Hazes. Ga ik Hazes zoeken in de tussentijd, ja?
1: Zoek.
0: Oké.

0: Toto, net gedraaid, net een enkele seconde. Dan gaat hij over een kwart voor. En dat is niet, nou ja, maak rustig. Want er wordt gewoon gezegd, het is om en erbij. Luister maar.
1: Het is rond de klok van kwart voor elf.
0: Nou?
1: Tijd voor André. Tijd voor André.
0: Nou, wij hebben hier nou het zweet op onze rug. Bloed uit ogen en tranen van plezier. Dat zijn ook hazes. Blood, sweat and tears, oftewel bloed, zweet en tranen. André Hazes!

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Ja, zoals iedere laatste donderdag van de week. Hazes, rond de klok van 11:15. Ja, Hazes heeft natuurlijk heel veel nummers gemaakt. En je komt altijd weer een beetje in hetzelfde. Hè? Want er zitten hier ook mensen om ons heen die heel veel verstand hebben van muziek. En die zeggen van, wie wil je horen? Ah, doe maar bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen. Dus vandaar. Hazes, gedraaid 11:15. Wat heb jij, Gerrit?
1: Nou, ik zat net even te kijken. Ik haalde toch nog eventjes aan. Nachtafsluitingen Algrabrug.
0: Ach jee.
1: Ja, Krimp van IJssel. Schouder staat sluiten de Algrabrug vanaf zondag 19 tot en met donderdag 23 juli iedere nacht af voor alle wegverkeer. Afsluitingen gelden van 10:00 tot 5:00 s'morgens en zijn nodig ter voorbereiding op de komende werkzaamheden aan de brug. Wandelaars, fietsen en bromfietsen kunnen de brug tijdens deze nachtelijke afsluiting wel blijven gebruiken. Openbaar vervoer en hulpdiensten krijgen eveneens voor doorgang. Automobilisten worden geadviseerd om te rijden via de N210 en 207, de A20 en de 219 of via Gouda. De werkzaamheden beëindigen donderdag 23 juli om 17:00. Dus ja, dat zijn de nodigheden om dus die weken afsluitingen, om dus dat glad te laten verlopen, hebben ze deze ingesteld. Ze zijn nu met werkzaamheden bezig onder de brug. Ja, die hoeft daar niet te.
0: Nee, dat doen we niet. Nee.
1: Dat scheelt dan weer.
0: Ja. Dat scheelt zeker.
1: Hopen we dan.
0: Hè? Ja.
1: Maar ja, ach.
0: Status quo! Live.

0: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald. Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: 7 centimeter. En voor hem is nu nog even afwachten of hij daarmee kampioen wordt.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
3: Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Wij gaan in ieder geval het laatste uur. Daar gaan we bijna in, Rennert.
5: Ja, we gaan richting het nieuws en de boodschappen van onze sponsoren.
4: Ja, en dan,
5: dan starten we weer.
4: Dan komen we gewoon weer terug, hè, toch?
5: Ja, dat is wel doen.
4: En dan doen we dan gewoon weer muziek en zo. Ja, goed. En, maar wat hebben we nog meer?
5: Nou, we hebben natuurlijk die...
4: Score.
5: Gianluca. Met het nummer Chica Chica.
4: Ja, als ik in de wind liggen.
5: Ja, ik hoop het wel.
4: Oh, en ik dacht dat we Colin nog hadden, jong.
5: Nee, dat kan ook. Die had ik als extra toegevoegd.
4: Oh.
5: Want als ik het me goed kan herinneren, had ik erbij geschreven, ze geeft geen interviews. Dus.
4: Oh.
5: Dus vandaar ik hem gewoon bijgezet dat we hem eventueel kunnen gebruiken.
4: Ja, ja. Maar we krijgen Gianluca.
5: Kijk, wat die,
4: Chiquita, Chiquita.
5: Ja, die komt, ja.
4: Ja, ja, met bananen.
5: Zij, ja.
4: En dan hebben we ook nog wat anders.
5: Ja, die kon er nog even terugkomen. Ik wil geen zoen, heet het.
4: Oh?
5: Wat zullen we doen met de Drunken Sailor? Dat is de, op die melodie is het gemaakt.
4: Oh,
5: dus,
4: wat zullen we doen met
5: Is misschien wel grappig.
4: Ja, nee, ja, dat is misschien wel grappig. Ja, maar goed,
5: uiteraard.
4: Dat is weer voor eventueel het laatste kwartier dan.
5: Ja.
4: Oké, gaan we nu even over naar het nieuws en het weer. En alles erbij zetten.
5: Ja, anders is het laat.
6: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
7: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
8: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

0: morgen krimpende waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, Krimpende Waard.
2: Goedemorgen. Ja, welkom terug bij het laatste uur. Goedemorgen, Krimpende Waard met Nico en Gerrit. De luchtgitaren zijn weer opgeborgen, Gerrit.
3: Ja, helemaal leeg laten lopen.
2: Ja, leeg laten lopen weer. Dus we kunnen weer gewoon het laatste uur gewoon doen. Maar dat was wel even weer lekker, toch? Zo'n lekkere...
3: En dat pak je met die luchtgitaar. Dan moet op plank 1, 2 of 3.
2: Wat jij wil.
3: Ja, nou, dan doe ik hem in 2. Ja. Aan de rechterkant. Dan weet je het keer zo vinden.
2: Ja, nee, maar... Want volgende week ben ik er nog.
3: Ja, dan...
2: En dan ben ik weer 2 weken in ieder geval niet. Dus...
3: Dat klopt.
2: Nee, ik ben er volgende week niet.
3: Nee, dacht ik ook.
2: Ofwel, nee. Ik ben er volgende week niet. Nee. Nee, ik weet al, maar ik heb mijn agenda open. Ik vind er volgende week niet. Dus volgende week is alles weer voor jou. Joh, wat leuk. Maar wat gaan we nu doen, Gerrit?
3: Nou ja,
2: wat doen we het laatste uur? Joh.
3: We gaan zo Gianluca gaan we benaderen. Met zijn nieuwe nummer. Chica. Ja, Chica. Lekker zomers nummer geeft de omschrijving.
2: Okay.
3: Aan direct het vakantiegevoel oproept. Combinatie van Latin en moderne productie. Met een sterk meezingend gehalte.
2: Maar jij hebt toch gehoord, zeker?
3: Ja.
2: Ja, dat bedoel ik.
3: Dat is een lekker nummer.
2: Ja, oké. Okay.
3: Ja, tenminste, dat vond ik. Ik ben benieuwd.
2: Nee,
3: en dan hebben we natuurlijk uiteraard de sport. Dat is een schot voor de boeg van Nico. En dat is dan de uiteenzetting welke wedstrijden we krijgen.
2: Nee, wie tegen wie gaat voetballen. Oh, dus de klasses.
3: Ah,
2: zeg maar tweede klas, derde klas, vierde klas, vijfde klas.
3: Oké. Okay.
2: Dus dan is het natuurlijk wie. En dan hoor je het in de vijfde klas. Dan heel veel derbies uit. Dat is wel leuk.
3: Oh, nou, dat wordt een druk programma eigenlijk dan.
2: Ja, het is sowieso een druk programma natuurlijk. Maar vanaf 19 september dan gaat de competitie weer beginnen.
3: Dan gaan we er weer tegenaan.
2: Gaan we er tegenaan. Maar we zijn er eerder natuurlijk met wat vriendschappelijke potten.
3: Oh, kijk aan. Nou, daar volgen later meer over.
2: Ja.
3: En dan zitten we aan onze vaste Jannesplaat. En dan nog een kwartiertje en dan is het sloes.
2: Ja.
3: Dan gaan we dus weer richting het huis om de achter een bammetje.
2: Ja,
3: bammetje. Even kijken, van bammetjes meer en zo.
2: Oh, nee. Nee, ik eet vanmiddag geheerd.
3: Heet je heerd?
2: Ja, maar... Ja.
3: Het ligt wel wat, maar het is wel lekker, joh.
2: Ja, nou, gewoon lekker, joh.
3: Lekkere pot.
2: Ja, lekkere pot. Maar
3: mooi.
2: Ja, gewoon een pot en... eet wat de pot schaft eigenlijk, hè?
3: Ja. Zit er wat in, hè, die pot?
2: We hopen niet dat de hond erin zit.
3: Ja,
2: want dan vindt de hond in de pot.
3: Ja, daar blijft niet zoveel over.
2: Manschens, dus. Nou. US Corporation... Rock the boat!

0: US Corporation, Rock the Boat. Rock the Boat. Oké. Okay. Ja. We gaan nog één nummertje draaien, denk ik, Gerrit. Ja. Voordat wij, Die moeten we even kijken natuurlijk. Of we nog een nummer kunnen vinden. Want dan zeggen we, nou, dat is misschien wel aardig. Maar ja, dat is wel aardig ook hoor. Maar daar lukt het hier gewoon niet op. En dan doen we, ga even dansen.
1: Altijd goed? Ja.
0: Op de vulkaan ook?
1: Ja, lekker warm.
0: Lekker warm. Dat is het. De Dijk. Dansen op de vulkaan. Graait om 13 minuten over de klok van 11 uur. Een mooie tijd om later te worden.

Ja, dansen, dansen, dansen. Op de vulkaan, lekker in ieder geval. Dansen op de vulkaan, de dijk ook niet meer. Nee, ja, zo gaat dat natuurlijk, maar dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar ja, goed, ook opgegeven om verder te gaan natuurlijk in hun optredens. Ik kan me ergens voorstellen natuurlijk, als je altijd van huis bent en altijd natuurlijk optredens moet doen om ook maar natuurlijk je centen binnen te krijgen. Maar het is altijd nachtwerk voor dat soort mensen natuurlijk. Ook proberen we nu, ja, Gianluca proberen we aan de lijn te krijgen. En dat lukt volgens mij nog niet erg. Ik heb het donkerbruin vermoeden dat het mogelijk is om toch nog aan de lijn te krijgen. Maar ik krijg Gerrit aan, maar Gerrit kijkt niet naar mij. Dus er is helaas geen verbinding met Gianluca. We draaien zijn nummer, draaien we wel. Dat doen we zeker. Het is een Gianluca presenteren met Chiquita, een zonnig uptempo single die direct met vakantiegevoel oproept. De combinatie van Latin invloeden met een moderne productie en een sterk meezingend gehalte maakt deze track perfect voor de radio. Nou, dat is mooi. De zomerplaylist en de dansvloer. We gaan het zien, we gaan het horen hoe het is met Chiquita. Daar komt-ie. Gianluca.

0: Remco en Gerrit met de rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
1: Ja, nou ja, we hebben Sekita gehad van Gianluca. Maar die komt niet, althans kunnen geen bericht melden bij hem. En hij komt helaas niet aan de... dus ja, we kunnen hem ook niet ondervragen. Maar nee, we hebben nog wel een die score promotion productie gehad. Ik wil geen zoen.
2: Ja.
1: Colinda. Colinda die zegt van, geef mij met de single Ik wil geen zoen, een verrassend Nederlandstalige draai van de bekende zeemansklassieker. Wat wil je over de zonken zeilen? Zoiets dus, hè? Ja, en met een knipoog vertelt het nummer het verhaal van iemand die zich staande probeert te houden tussen uitbundige feestvierers. Er zijn er ook bij die zich staande proberen te houden door leggen. Oh nee, wat doen we? Die zich leggend proberen staande te houden. Oh ja, dat is wat anders. Ja, dankzij de vrolijke Ardeon kon klakken. Nou ja. Dankzij de vrolijke Ardeon. Accordeon, Nico. Klanken, humoristische tekst en de productie van Frank Verklooijen is Ik wil geen zoen, een aanstekelijk meezinger die perfect past op de radio, in de kroeg en op ieder feest. Ik heb die klaarstaan, want ja, doordat we geen gesprekje kunnen doen, omdat er niet opgenomen wordt met Gianluca, draaien we gewoon de plaat van Colinda. Ik wil geen zoen.

0: Laat die ook open natuurlijk. Hè. Jij bent een watje. Lekker plaatje in ieder geval, toch? Colinda.
1: Ja, wat zullen we doen met de Drunken Sailor?
0: Ja.
1: Ja, nou goed, lekker up-tempo nummer. En ja, een feestnummertje.
0: Ja, nee, zeker. Klopt. Hartstikke leuk, hartstikke leuk.
1: Dus, even kijken. Ondanks de aanhoudende droge en warme weer is er in het werkgebied van de Hooghemelschap in Sint-Schieland en de Krimpermaat nog geen sprake van tekort aan zoet water. De waterstanden kunnen voorlopig op peil worden gehouden. Wel neemt de invloed van zout water toe. Er zijn extra maatregelen nodig om de verzilting tegen te gaan. Want als je kijkt van waar ze het allemaal vandaan halen om het allemaal op peil te houden. Want via de alternatieve routes, zo wordt water vanuit de Hollandse IJssel via de ringvaart naar de Rotte gepompt. Daarmee wordt onder meer de waterstanden in de Rotte en omgeving op peil gehouden. In de Krimpermaat via de doorvoerroute Krimpermaat extra water vanuit de Lelek naar de Hollandse IJssel gebracht. Dat gaat van het een naar het ander naar het ander. Eens even kijken, maar wanneer het water in de Nieuwe Maas te zout wordt, laat het Hooghemelschap bijvoorbeeld bij de Leuvenhaven, het gemaal Schildhuis aan de Oostplein in Rotterdam, minder of geen water in. Via andere aanvoersroute blijkt het voldoende zoet water beschikbaar. Dus je kan merken dat ze alle kanten, om dat, die verzilting tegen te gaan, en die komt natuurlijk via Hoek van Holland, komt dat ons land binnen. En op een gegeven moment kruipt dat elke keer een stukje verder. Als je dat niet als tegendruk kan geven. En je weet allemaal, we hebben de beelden ook wel gezien op tv, dat de rivieren uit het oosten, om het zo maar te zeggen, de Rijn en de Waal bijvoorbeeld, ja, die worden toch wat minder hoogte. Dus het wordt een beetje opletten geblazen. En dat doen ze ook, overal.
0: Ja.
1: Zo ook bijvoorbeeld. Het is, de dijkcontroles die zijn ook wat verhoogd in verband met scheuren, verzakkingen en lekkages bijvoorbeeld. Ja, je moet niet voordenken dat je hier bij wijze van spreken bij Bergambacht aan het water en hij zegt hier, dijkje weg.
0: Ja,
1: dan kun je wel lachen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat even ter informatie van dreigende zilting, maar nog geen drinkwatertekort.
0: Oké. Ik ga nu de eerste alarmschijf draaien van Radio Veronica. Fleetwood Mac, a well-part one.

0: OL Part 1, dat was dan de eerste alarmschijf van Radio Veronica. In de jaren, ja, eind 70 volgens mij, bescheiden mening. Dus wat dat gaat, ook, ja. Het is een lekker plaatje, toch? Even kijken hoor, die.
1: Het is rond de klok van 11:30. Aandacht voor het voetbalprogramma van aanstaande zaterdagmiddag. Nico, geef ons een schot voor de boeg.
0: Nou ja, het schot voor de boeg, dat kunnen we geven. Alleen door de ploegen op te noemen die bijvoorbeeld in de, in dit geval, vijfde klasse zijn vertegenwoordigd in West 2. Daar spelen onder andere ASW uit Waddinxveen, CVC Reewijk, GSV Gouda, Goudra, Kamerik, ONA, Rijnstreek, SPV 81, Sportief, Stolwijk, VEP, WDS en Zevenhoven. Allemaal ploegen dus die in de vijfde klasse gaan voetballen. Aankomende, ja, wat zal het zijn? Aankomende, vanaf, volgens mij vanaf 19 september, volgens mij bescheiden mening. We gaan ook kijken of we nog wat kunnen vinden uit de vierde klas. Maar het is een beetje moeilijk, maar goed. We proberen dat natuurlijk voor u in ieder geval, de vierde klasse D. Daar spelen onder andere Berghammer, Bolnes, Kabau, Dilettant, IJsselmonde, Haastrecht, LMO, Lekkerkerk, Lopik, Moordrecht, RVC 33, SVS uit Capelle, Swift Boys en Zwervers uit IJsselmonde. Dat worden dus hele, hele, hele mooie derbies die er dan zeker gaan komen. Want ja, dat gaat in ieder geval gebeuren. We hebben ook derde klas voetbal. Kijken of we dat ook zo snel kunnen vinden. Uit de West 2 is het, even kijken hoor, want wij, volgens mijn bescheiden mening, zitten bij, althans zitten ploeg in Zuid. En het is de derde klasse met, die zitten in Zuid 1. En dan moeten we kijken, want ik heb begrepen dat het een hele mooie indeling is. Daar komt ie. De vierde klasse C is het Altena, Arkel, De Alblas, Drechtstreeks, Groothammers, GSV ODS, Haddinxveld, Herovina, Heukelum, en daar komen ze, Pekau, Schoonhoven, Sleewijk, Streefkerk en VVAC. Dus Schoonhoven moet met de pont. Ja, niet alleen Schoonhoven met de pont, maar ook natuurlijk Pekau met de pont. En dan hebben we nog tweede klasses, waarin volgens mij Spirit en DCW actief zijn. Even kijken, want dan hebben we natuurlijk ook daarin meerdere ploegen die daar dan zijn. En ik zit hier in Zuid 1. En de Spirit zit ook in Zuid 1. En dan even terugkijken. Ja, gevonden. Vierde klasse F. Sorry. Tweede klasse F. Met onder andere Binnenmaas, DCV, DECSK, De Zwerver, EBOA, GSV, GJS, Papendrecht, Pelikaan. Dus de kampioen van vorig jaar in die klasse. Althans, in de derde klas. SVW, Sliedrecht, Spirit, Terlede, Unitas en VVGZ. Ja, Spirit die normaal in West 2 speelt. Ook DCW normaal in West 2. Dus ja, de vraag is natuurlijk waarom dat allemaal naar de Zuid 1 gegaan is. Maar goed, want in West 2 spelen ook veel meer ploegen nog uit deze regio. Maar goed, daar heeft de KNVB in alle wijsheid heeft dat slow beslist. Dus we gaan voorlopig natuurlijk ook binnenkort allemaal die uitslagen doen van de clubs. Van de clubs die, die dan, ja, zeg maar, vriendschappelijk spelen. Want ja, daar zijn we natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar. Naar het vriendschappelijk voetbal, wat er dan gespeeld gaat worden. Door de diverse ploegen. En ja, dan is het natuurlijk wat je zoekt, dat is natuurlijk daar nooit voor anderen. Althans, ja, we zoeken dat gewoon wel op. En dan gaan we even kijken of we dat kunnen vinden. Die platen die ik nog graag wil zou laten horen aan de mensen. Want ja, ik ga het, zoals gezegd, even een poosje ertussenuit. Oh ja? Dus ik dacht, weet je wat? Ik draai nog even een plaat die ik zelf heel erg mooi vind. Deze.

0: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie. Goedemorgen.
1: Ja, muziek en informatie en natuurlijk met muziek en ook met dit.
2: Ongeveer 11:45. Tijd voor een rasechte Drent. Jannes.
1: Ja, bijna 11:45 zoals ze zegt. Gerrit, ja, Gerrit.
3: Is het vast de tijd voor Jannes.
1: Ja, voor Jannes. En wat doen we daarna nog? Doen we daarna nog gewoon
3: nee, wat informatie maar.
1: Oh, je hebt wel wat informatie.
3: Is weinig ingezonden.
1: De vakantietijd komt eraan.
3: Ja, dus we zien aan de informatie.
1: Ja, nou, volgende week ben je alleen.
3: Dan kan ik rustig lezen, hè.
1: En die week erop ook.
3: Komt goed.
1: Oké. Ik draai het zo even naar geluk van Jannes.

0: Prachtige nummer dus van Jannes met Zwevend naar het geluk. Toch?
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Hoe is het? Afgelopen, wanneer was het? Maandag, dinsdag, heeft Harry Jekkers afscheid genomen van het grote publiek.
1: Ja.
0: En dat heeft hij met heel veel jaren gedaan natuurlijk. Zanger bij het Kleine Kerst, maar natuurlijk ook zijn eigen shows altijd gedaan. 75 jaar inmiddels. En hij dacht, weet je wat, het is mijn tijd. Ik stop ermee.
1: Ja. Nou, denk tijd voor jezelf nemen.
0: Ja, maar de muziek, dat blijft staan natuurlijk. En ja, we kunnen natuurlijk allemaal het volgende nummer.
1: Ja, ik ben benieuwd.
2: En als dank nog een liedje, een van mijn eerste liedjes die ik ooit gemaakt heb. Nog eens een keer een oude van stal halen.

0: Ja. Harry Jekkers. Den Haag. Ik zal met niemand willen ruilen. Nee, dat geloven we natuurlijk ook wel, toch, Gerrit?
1: Ja, dat, kijk, dat is zo'n nummer. Bij het eerste gedeelte hoor je al, daar ken je al helemaal...
0: helemaal kenbaar,
1: dat zijn echt die aparte dingen.
0: Absoluut.
1: Weer leuk om te horen weer.
0: Ja, toch? Ja, zeker. We hebben nog?
1: Even kijken, ik zit hier... open dag, wacht even. Even openen. Ja, luisteren. 1, 2, ja. Het is het nieuwe gebouw van de Hospice Krimperwaard aan de Tussenlanen 13A in Berghambacht opent zaterdag 1 augustus de deuren voor belangstellenden. Tijdens de open dag kunnen bezoekers van 11 tot 3 uur in de middag het nieuwe pand bekijken. Nou, vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren van de hospice zijn aanwezig om bezoekers te verwelkomen met een kopje koffie en hen rond te leiden door het gebouw. Nou, het pand is medio juli opgeleverd en sindsdien is gewerkt aan de afwerking en de inrichting van het interieur. Ook het rondom de hospice is een tuin aangelegd speciaal voor de gasten. Nou, het realiseren daarvan stellen we natuurlijk uiteraard op prijs. Op het terrein is een fietsenstalling aanwezig en wie met de auto komt kan parkeren tussen de 17A en 18A in Berghambacht uiteraard. Ja, dit even ten einde.
2: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Allemaal gaande, dus als het mooi weer is, is het natuurlijk prachtig. We hadden net Oude Den Haag, maar ik heb eigenlijk nog zo'n iets nummer.
1: Dat lijkt me leuk.
3: Demonstructie 11.
4: Zoek jezelf wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplistisch Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

0: Zoek jezelf, broeder, zoek jezelf. En blijf alleen jezelf natuurlijk.
1: Belangrijk, ja, heel belangrijk.
0: Heel belangrijk. We gaan er vandoor, want we gaan naar huis. Ja. Ik ben de volgende week even niet en dan die week erop ook niet. Maar Gerrit kan dat helemaal makkelijk alleen. En dan krijgen we ook weer scorepromoties en alles wat erop zit en erbij zit. Ja. Natuurlijk.
1: Nee, ik zet ze wel op stik.
0: Zet ze wel op stik, ja. Ja, nou oké. Okay. Dat terzijde. We hebben ze graag gedaan.
1: Zeker weten. Het was weer leuk en gezellig.
0: Oké, okay, en we zouden zeggen, nou, houd hem tussen de lijntjes.
1: Zeker.
0: Tot horens.
1: Jojo.
0: Dag.
2: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Berg aan Bacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
3: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
4: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Web, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
9: Ja, luisteraars, van harte welkom bij Jazz in de Polder. En tot van 1 uur tot 2 uur zijn we bij jullie. En er werd aangekondigd dat Roelof Etten ook mede zou presenteren. Maar Roelof is tot mijn spijt verhinderd vandaag. Dus ik neem het alleen deze uitzending voor mijn rekening. En ik heb voor een wat zomers makkelijk thema gekozen. Vocale jazz. Want dat is echt het beluisteren meer dan waard. En voornamelijk dames die op gaan treden voor u vanmiddag. En aan het eind van de uitzending een Amerikaanse zanger, als alles verloopt zoals ik me dat voorstel. Goed, we beginnen met Anna Sariers. En die is de zangeres bij het Paradox Jazz Orchestra. Paradox Jazz Orchestra is een jaar of 4 geleden opgericht met als thuisbasis de Paradox Jazz Club in Tilburg. En die hebben een 3-tal cd's het licht doen zien met muziek van de Skymasters. En de ouderen onder ons, die zullen zich nog herinneren wat de Skymasters was. Dat was een mooi radioorkest, zoals Nederland er vroeger 3 kende. De Rembrandts, de Skymasters en de Metro. Metropoolorkest. En Metropoolorkest is de enige overgeblevene. Goed, genoeg daarover gepraat. De Skymasters. De titel van de cd is The Vocal Years, de zangjaren. En Anna Seriersen die gaat uitvoeren met het Paradox Jazz Orchestra Beyond the Sea.

Adagio eerste met het Paradox Jazz Orchestra. En u zult waarschijnlijk of misschien de compositie herkend hebben. Een Franse zanger, Charles René, die La Mer geschreven heeft. En dat heet in het Engels Beyond the Sea. Ja, en de tweede vocaliste is de Amerikaanse Gabriella Cavazza. En die heeft een mooie plaat uitgebracht bij het beroemde label, jazzlabel Blue Note. Aanvankelijk heeft ze meegewerkt aan een cd van Joshua Redman, de saxofonist. En ja, deze keer is het andersom. Ze heeft zelf een cd uitgebracht bij Blue Note. En als gast treedt daar op Joshua Redman op de tenorsax. Gabriella Cavazza, een hele zwoele, donkere stem, mooie stem ook dus. En ze gaat uitvoeren een hele bekende compositie. Raindrops keep falling on my head. En op de tenorsaxofoon Joshua Redman.

de goede Zuid-Amerikaanse pianist Gonzala Rubalcaba. Nou, Melissa Aldana ondersteunde Gonzala Rubalcaba en met inbreng van Cecile Meloren zelf aan het gaan een Zuid-Amerikaans nummer brengen. En die zangeres die is daar ook zeer bedreven in. En de titel is Las Rosas No Hablan.

Ja, prachtig nummer. Ik noem maar even de andere medespelende. De Melissa Aldana, dat is de tenorsaxofonist. Gonzalo Rubalcaba, de pianist. Peter Washington op bas en Kush Abadei op drums. En ja, de zang was van Cecile McLaurin-Selvent. Emancipatie is natuurlijk een dankbaar onderwerp om over te praten, maar gelukkig kan ik constateren dat emancipatie in de jazz steeds verder voordert. Hetgeen betekent dat er talloze vrouwelijke jazzmuzici zijn die behoorlijk en heel mooi aan de weg timmeren. En ik heb een cd voor me liggen van Liz Westberg, een Deense tromboniste notabene. En die heeft een cd uitgebracht in The Wake of Blue. En daar gaat u een nummer van beluisteren. In The Wake of Blue dus. En de zangeres, want het is tenslotte een vocale uitzending, is Veronica Root. En het nummer wat ze ten gehore gaan brengen is The Promise. En het, ja, vleugje elektronica zit erin, maar het is een heel mooi nummer. Veronica Root met Liz Westberg, The Promise, de belofte.

mooie muziek afkomstig van de CD In the Wake of Blue van de tromboniste Liz Westberg en uitgebracht bij het Deense platenlabel April Records. Goed, ja, een waagstuk te volgende. Jackson Plays Dylan. Hele mooie muziek en dat is toch een waagstuk als je muziek gaat uitbrengen van Bob Dylan. En de Amerikaanse tenorsaxofonist Javon Jackson, die is er wonderwel in geslaagd, vind ik. De CD, ik noemde het juist al, die heet Jackson Plays Dylan. En er komen hele bekende nummers op voor Blowing in the Wind. The Times They Are a Changing, van allemaal geschreven door Bob Dylan. En ja, dat is een folkzanger, singer-songwriter, Bob Dylan. En ik vind het toch heel apart dat de tenorsaxofonist Javon Jackson het heeft aangedurfd. En u gaat luisteren naar een nummer van die CD, Forever Young. Ook een compositie van Bob Dylan. En de zang, die wordt uitgevoerd door de Amerikaanse zangeres Nicole Zuraitis, Forever Young.

Ja, een heel mooi nummer van de CD Jackson Plays Dylan. Javon Jackson, Amerikaanse tenorsaxofonist, die heeft wat muziek op de CD gezet, gecomponeerd door de singer-songwriter Bob Dylan. Goed. En we gaan nu naar een Franse zangeres en die heet Marion Rampal. En die heeft een mooie cd uitgebracht. Althans, ik vind het een mooie cd. Met de titel Song for Abby. En dat is een eerbetoon aan de Amerikaanse zangeres Abby Lincoln. En er komen hele mooie composities van haar op die cd voor. Dus Caged Birds van Abby Lincoln. Holy Earth. En Skylark, Throw It Away. Hele mooie compositie, maar u gaat luisteren naar een nummer, Remember the People. En dat is niet geschreven door Abby Lincoln, maar door Marion Rampal. En het aparte van dat nummer, Remember the People, is dat Archie Chep meedoet. En dat is een Amerikaanse avant-garde jazzmusicus, geboren in 1937 en nog steeds actief. En die is in 2004, dus ik vertel, heb Amerika ontvlucht en heeft zich toen in Parijs gevestigd. En die doet, terwijl hij al behoorlijk oud is, 37, dan ben je 89 in die koers. Doet hij nog volop mee aan dit nummer. Remember the People van de zangeres Marion Rampal, met inbreng van Archie Chep. Remember.

Ja, heel apart. Archie Chap met de Franse zangeres Marion Rampal. En het nummer was afkomstig van de cd Song for Abby, een eerbetoon aan de Amerikaanse zangeres Abby Lincoln. En nu een cd van Florian Wemper. Die heeft een aantal jaren geleden, ja, het kan wel 6 jaar geleden zijn, een mooie cd uitgebracht, Flow. En daarna is het stil geworden tot mei van dit jaar. Want toen heeft hij weer een nieuwe cd uitgebracht. Weliswaar alleen verkrijgbaar via stream en zo. Dus niet een fysieke cd, maar je moet hem downloaden. En dat heb ik natuurlijk graag gedaan. Want Florian Wemper, de vorige cd, Flow, die was zeer zeker de moeite waard. En ik noem maar even de bezetting. De cd heet overigens The Light of Day. En Florian Wemper doet er uiteraard mee op tenor en altsax. Rodolfo Ferrara Neves op trompet. Rob van Bavel, niet de eerste, de beste, op piano. Willie Jones III op drums. En Willie Jones III die deed ook mee op de eerste cd van Florian Wemper. Steve Zwanink op bas. En uiteraard, omdat het een vocaal programma is vanmiddag, een vocale inbreng van V. Klaassen. En het nummer wat ze tegenwoordig gaan brengen, dat is, even kijken, Love Me.

Twee Klaassen, een bijdrage aan de cd van Florian Wempe. En aan het begin van de uitzending had ik een mannelijke vocalist beloofd. En dat is Kurt Elling, Amerikaanse zanger die recent een hele mooie cd heeft uitgebracht. En de titel daarvan In the Brass Palace. En dat is een cd, Kurt Elling, met de WDR Big Band uit Keulen. En u gaat luisteren naar het nummer Stepping Out met een solo van Paul Heller op tenorsaxofoon. Stepping Out.

Ja, geweldige bijdrage van Kurt Elling. Jazz in de Polder van donderdag 16 juli zit er nagenoeg weer op. Donderdag 23 juli zijn we er opnieuw. En het thema van die uitzending is muziek van de Nederlandse alt-saxofonist Benjamin Herman. En zowel Roelof als ik gaan een hele mooie bijdrage leveren aan die uitzending met mooie muziek van die Nederlandse alt-saxofonist. Goed zo. De laatste bijdrage aan dit programma Vocale Jazz wordt geleverd door Dasha Bates. En dat is de echtgenote van de pianist Peter Bates. En die heeft pas geleden een mooie cd uitgebracht. Salute to Rita. En Rita is dan ongetwijfeld de Nederlandse zangeres Rita Reis. En het nummer wat u gaat beluisteren als laatste nummer van Jazz in de Polder van deze dag. Love for Sale. Dag, graag tot de volgende keer.

0: V. Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de Vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

Wat er in de Krimpener Waard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpener Waard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: RTV Knippendewaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippendewaard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Knippendewaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Donderdagavond, 6 uur, Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws, dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
5: Hey, hallo. Goedenavond, welkom. En wat leuk dat je weer luistert naar deze 47e editie alweer van Urban Vibes met Quinty. Ja, echt zo bizar. Volgens mij zei ik het vorige week ook al, maar 8 augustus bestaat Urban Vibes met Quinty 1 jaar. Dus dat is echt superleuk. En we hopen op nog heel veel jaren die gaan komen. Maar back to business. Welkom op deze donderdagavond 16 juli 2026. Gezellig dat je er weer bent. En ja, ook vanavond neem ik jullie weer mee met wat lekkere Urban Vibes. En elke week wissel ik af met volgende genres muziek. Namelijk Urban Afro R&B. En natuurlijk de snufje Hollandse hits kan niet ontbreken. Nee, is er elke week weer bij. En wie er ook bij is deze week, ik heb een speciale gast in de studio, namelijk Nola. Mijn witte fluffy multipoe hondje. Want Ja, lang verhaal, maar ik had een soort van even geen oppas. En ik zit in een traject voor verlatingsangst. Dus ik kan haar nog niet heel lang alleen laten. Dus ik dacht, nou weet je, ik neem haar gewoon gezellig mee. En ze ligt hier lekker op haar kleedje te slapen. Of nou ja, ze is wel wakker, maar ze ligt wel heel braaf. Ik zal even een foto maken en dan delen op de social. Op de socials, nou ja, alleen Instagram eigenlijk. Maar goed, ook bespreek ik weer elke week onderwerpen zoals mental health en mindset en alleen positief nieuws. En luister je elke week naar een andere zonnige hit van de week. En ook vorige week heb ik dus al verklapt welke zonnige hit van de week het gaat worden. Dus heb je vorige week geluisterd, dan moet je het weten. Nou ja, het kan zijn dat je het bent vergeten. Maar dat komt later terug, rond 6:30, als we ook naar het weer gaan kijken. En vorige week hadden we dus een nummer gedraaid die genoeg J-stemmen had gekregen. In het topic wat ik altijd heb elke donderdag, Urban Vibes, J of nee. Nou, wat houdt dat in? We gaan elke week een nieuw nummer horen. En dan is het aan jullie, de luisteraars, om te beslissen: heeft dit nummer, de Urban Vibes van Urban Vibes met Quinty, jee? Of denk je, nee. Nou, dat kan je dus stemmen in de poll op Instagram, Urban Vibes met Quinty. Dus na de uitzending kan je lekker stemmen. En ja, ik dacht dat dit nummer, want er is een remix van gemaakt, dat dat nieuw was. Maar hij komt uit 2015. Nou, weet je, maakt ook niet uit. En daarna gaan we lekker het mental health en mindset onderdeel bespreken van deze week. Dus ik zeg genoeg geluld. Ik heb hem alweer klaarstaan. Of tenminste weer. Dit is het eerste keer dat ik hem dus ga draaien. En het is een remix, Slow Wine van Strykes. En het is de Elisama remix. Say, let's go!

0: La Remix.
1: Nou, wat vinden jullie? Ik vind het echt een dikke, dikke jee. Ik vind hem ook leuker dan de originele Slow Wine van Strykes alleen. Dus dat gezegd te hebben, zijn we aangekomen bij het Mental Health en Mindset onderdeel. Ik had eigenlijk iets voorbereid via Instagram, maar ik ging inloggen hier op de computer in de studio bij RTV Krimpen en Waard. En ik kwam maar niet door die verificatie heen. Wat een gezeik. Sorry hoor. Maar dan moet je dus klik alle fietsen aan. En dan heb je dus 9 vakjes en dan moet je al die fietsen aanklikken. Nou, toen klik alle bussen aan, ging het de hele tijd ging het er langs. En ik kwam er maar niet doorheen. Dus we doen nu even gewoon wat anders. Dat is ook niet erg. Want ik wil jullie eigenlijk wat vragen. En dan ga ik dan zelf ook antwoord op geven. Want hebben jullie misschien iets waar jullie tegenaan lopen in je dagelijks leven of in de toekomst, wat je eigenlijk moet doen, maar waar je een soort van tegenop zit en het daardoor uitstelt? Nou, ik heb dat wel.

zeker dat ja, jij nu, die luistert, gewoon dat aan kan. En gewoon, ja, het mag een beetje spannend zijn, maar ik weet zeker dat jij de strong bitch of de strong man gaat zijn die dat gaat, ja, gaat overleven tussen haakjes. Dus maak die afspraak, plan het in. Ook al zie je er tegenop, ik weet zeker dat het gaat lukken en dat het een goed einde brengt van je dag uiteindelijk. Dus dat wilde ik eigenlijk even meegeven. Gewoon even heel simpel, maar ja, recht uit mijn hart. Dus vandaar. Dus ja, ik ga lekker over, wat is het? Zaterdag een weekje ga ik dus op zaterdagochtend naar de tandarts in Gorkum. En ja, ik heb aan de ene kant stiekem ook wel een soort zin in. Ja, dat klinkt heel vaag, maar omdat ik dus iets ga overwinnen. Nou, snap je wat ik bedoel? Mijn angst ga ik toch weer overwinnen. En ik heb een hele fijne tandarts, dus dat komt helemaal goed. Dus voor jullie ook, dat komt helemaal goed. Nou, volgens mij is de jingle net afgelopen, dacht ik. Nou, kijk eens hoe perfect ik het op elkaar in laat spelen.

met Midnight Sun. En als je wilt weten of de zon blijft schijnen, dan hoor je dat straks rond 6:30 voor het weer. En daarvoor hoorde je Idali, Frenna en wie nog meer? Even spieken. Ronnie Flex met Populair.

Joey Nicolai met Tino de Varano. En ik vroeg me echt af, wat houdt dat dan in, Tino de Varano? Nou, in het Spaans betekent dat letterlijk rode zomerwijn. En het is een koude, op wijn gebaseerde drank die populair is in Spanje. En het wordt doorgaans gemaakt met één deel rode tafelwijn. Nou, take notes. Eén deel sodawater, meestal met citroensmaak. En de drank wordt dan geverseerd? Serveert met ijs, vaak met een schijfje citroen of een sinaasappel. Nou, klinkt lekker, maar ik drink geen alcohol. Maar goed, hè? Wie weet maak jij dat morgen of zo wel lekker. Want dat kan gewoon.

0: Black Eyed Peas en Shakira met Girl Like Me. En dit nummer komt uit 2020. Ja, klinkt ook weer voor mij als een nieuw nummer. Straks nog veel meer nieuwe hitjes. En dit was ook een nieuw nummer. Dat is van Busy Young Alice en Lassa.
1: Zo, die vindt praatnummer. Ja, je hebt goed je best gedaan. Laat me even de achterkant van je broek zien. Wow!

Ik loof je outfit. Ja, het is bijna 6:30. 6:30. En we gaan lekker kijken naar wat het weer gaat doen. Het komende weekend. Morgen 17 juli. In het zuidoosten kan het kwik in de ochtend nog oplopen. Tot een warme 27 graden. En terwijl de koelte aan de kust met 20 graden al voelbaar is. In de loop van de dag draait de wind naar het noordwesten en kunnen er lokaal enkele buien ontstaan. Met lokaal wat onweer. Het weekend verloopt een stuk frisser dan we afgelopen tijd gewend waren. Ook wel weer eens even lekker om de boel door te luchten bijvoorbeeld. Zaterdag wordt het zo'n 22 graden en zondag koelt het verder af naar een bescheiden 20 graden. En volgende week begint dan weer met een gestabiliseerder weerbeeld. Wat een woord zeg. Volledig onder invloed van een naderend hoge drukgebied. Maandag en dinsdag verlopen droog met flinke zonnige periodes. Dat is ook wel lekker. Temperatuur krabbelt langzaam weer op richting de 23 à 25 graden. Maar het voelt daarna wel gewoon heerlijk aangenaam aan. Dus dat is eigenlijk het weer van de komende tijd. Dus het lijkt mij perfect even om wat af te koelen. En ik zei het vorige week al. Ik had eigenlijk al verklapt wat de zonnige hit van deze week zou worden. Omdat ik Jopke heb gedraaid vorige week met Lotje. En Jopke is nu solo verder gegaan. En is terug bij af. Nee, zo heet dus haar nieuwe single. Letterlijk in haar eentje single. Dus ik dacht, ik geef het even de kans om dit nummer in het zonnetje te zetten. Dus het is Jopke terug bij af.

Daya Star met Rush. We hadden hier net een blaf van de Nola, want ze gingen natuurlijk heel hard blaffen naar André. En dit is het nieuwe nummer van Frans Duits en Lange Frans en De Voorhoede. Frans.

0: Kaya Imani met Gevaarlijk, ook een nieuw nummer. En ja, we zijn alweer aangekomen bij de laatste 18 minuten van Urban Vibes met Quinty. We vliegen er echt doorheen. Ja, dus we gaan even naar de leuke nieuwsitems. Ja, en eerst even lokaal nieuws. Tenminste, Spanje, maar het is een schoonovense. Namelijk Anna Korvaar, met 1-0. Dus geen familie van Dennis, denk ik. Is 50 geworden op het WK. Ja, hoe spreek je dit nou weer uit, hè? IQF Oil, Youth en Junior aan de Costa Brava in Spanje bij de meisjes onder 17 jaar. En ja, wat denk je? Ik hoor je denken, wat is dat? Maar ja, kitesurfer, denk ik. En Anna plaatste zich na een sterke kwalificatie met de Medal Series, waarin de 10 beste deelnemers streden om de eindklassering in. En ja, daar zit zij dus bij. Want in de finales werkte ze zich op naar de 5e plaats. En met dit resultaat laat de jonge schoonhoofdje zien dat ze meekomt met de internationale top in haar leeftijdscategorie. Zet ook een mooie foto bij het contact met een stralende Anna. Dus dat is superleuk. En ja, ik had deze ook al net laten horen. Want de WK-finale is natuurlijk bekend. Argentinië tegen Spanje. En Argentinië is natuurlijk door naar de finale van het WK-voetbal. Het land won gisteravond met 2-1 van Engeland. Ja, dan zal ik even mijn ongezouten mening geven. Ik hoopte dat Engeland natuurlijk doorging. Maar goed, hè. En het leek er dus ook op dat Engeland zou gaan winnen. En het land stond na de rust op 1-0 voorsprong. Maar aan het einde van de wedstrijd scoorde Argentinië nog 2 keer. En sterspeler Lionel Messi scoorde daarbij. Speelde daarbij een belangrijke rol. Want hij gaf 2 keer een goede voorzet. En Argentinië heeft al 3 keer het WK gewonnen. Nou ja, laat mij Spanje het dan maar worden, hoor. Sorry, maar. En het vorige WK in 2022 wonnen ze dus ook. En toen speelden ze de finale tegen Frankrijk. De finale wordt gespeeld aankomende zondag 19 juli om 9 uur. Spanje, Argentinië dus. En ik vind het wel leuk om Lamine Yamal te zien winnen. En dat hij op zijn leeftijd wereldkampioen wordt. Dus dat gun ik hem wel. En dan gaan we nog naar iemand. We gaan naar iemand toe. Maar ik zet deze eventjes wat zachter. Want we gaan namelijk even ergens naar luisteren. Want boerin Sanne van 11 jaar uit Velingsnoord, dat is in Friesland, gaat viraal op social media. En ze is dus boerin, of haar ouders hebben een boerderij. En ze helpt haar ouders en daar krijgt ze heel veel reacties op. En haar filmpjes zijn al meer dan miljoenen keren bekeken. Nou, laten we even luisteren naar Sanne van 11.
1: Waar gewerkt wordt.
0: Reclame. Nou, wat is dit nou, joh? Gezeik. Maar goed, hè? Alles kan gebeuren tijdens zo'n live-uitzending.
2: Oh, wat ben ik blij dat ik op zo'n mooi platteland ben. En dat ik zo'n mooi iets moois mijn maatje. En dat ik allemaal mooi bezig heb om te zorgen.
3: Mijn positieve reactie.
4: Iedereen dan zeiden, nou wat goed zo, een topper, hè. Ik ben fan, punt. Nou ja, en hè, dan denk ik van, nou, mooi.
5: Nou ja, voor wat ik lees qua reacties, gewoon hartstikke leuk. En ze vindt het prachtig en we proberen alles te lezen. En ik wil ook wel antwoord op jou, maar dat slaagt me dan wel net. Maar wel hele prote lieve reacties. Ik
0: vond nou ja, dus heel veel lieve reacties. Superleuk om dat te zien. En ze is pas 11. En ja, ze neemt ook wel eens vriendinnetjes mee. Om haar passie te laten zien. Ze wil graag dat ze meehelpen, want daar kunnen ze natuurlijk van leren. Dus verder. Vindt ze dan bijvoorbeeld jammer, want die zijn niet gewend aan alles wat er op de boerderij gebeurt. Bijvoorbeeld wanneer een koe poept. Dat vinden ze dan vies. En de Sanne van 11 dus niet. En ja, hopelijk kan zij het ook voortzetten. Hè, want het boerenleven heeft toch wel altijd iets, vind ik, in Nederland. Genoeg geluld. We hebben nog 14 minuutjes, dus we gaan nog even een lekker een paar plaatjes draaien. En sluiten we straks de avond weer af. Tenminste, André neemt het stokje van mij over. Dus nog eventjes genieten van de Urban Vibes met Quinty.

you think the number is? En we kennen natuurlijk allemaal wel de dansvloer Killer van Broederliefde. Maar er is ook een nieuw nummer van Otje 8, of Otje 8, I don't know hoe je het uitspreekt. En die heet Dansvloer Junkies.

Topic en Becky G met Sorry Papi. 2026, begin van het jaar uitgekomen. En ja, het einde is weer in zicht. Want ja, de tijd is voorbij. Ja, we zijn er weer voorbij gevlogen. Veel besproken. En ja, veel nieuwe nummers ook gedraaid. Dat vind ik altijd wel echt even belangrijk. Ik vind het leuk om altijd zoveel mogelijk nieuwe nummers te proberen te draaien. Die ik dan vind passen bij Urban Vibes met Quinty. Wil je daaraan bijdragen? Stem dan in de poll. @UrbanVibesMetQuinty voor jee of nee. Echt een superleuk nummer. Dus ja, ga daar even heen om te stemmen. En ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Het is nog heerlijk zonnig weer buiten. Dus ik ga lekker weer op de fiets richting Schoonhoven. Wel de elektrisch hoor. Maar goed, hè. Alles beter dan, ja, dan de auto even op dit moment. Nou ja, ik kon niet anders, want mijn zus had de auto nodig. Maar goed, ja, ik lul weer veel te veel. Dus ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En tot volgende week. We sluiten af met Nelly Kelly Roland Dilemma.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Hey, hallo. Nu van 7 tot 8 uur, André Jonkheid met een speciale aanbieding.

0: De kop is eraf voor deze donderdagavond. Ik zeg...
1: Goedenavond. Het ritme van het groene hart.
0: Ja, dan gaat u wel in het ritme van het groene hart op deze donderdag. We hebben het over 16 juli op jou en mijn kalender. En twee dagen na de 14 juli.
1: Het is waar je thuis hoort, RTV Krimpenerwaard. André Jonkheid.
0: En dan ben ik hier achter de knoppen natuurlijk in de microfoon. Vandaag de internationale dag van de slang. Wist u namelijk dat er meer mensen doodgaan aan bijen en wespen dan aan slangen? Nou, dan weet je het nu en dat is voor deze dag goed om te weten. Want 16 juli is de internationale dag van de slang. Vandaag dus de nieuwe internationale dag van de slang natuurlijk. Het doet me gelijk denken aan het verhaal natuurlijk. Een vrouw die in haar BH op Schiphol werd aangehouden. Die een python mee wilde smokkelen in haar décolleté-houder. Ook aangehouden misschien wel in het kader van de dag van de slang. Dus ze dacht van, heb ik hem dichtbij me. Je weet maar nooit natuurlijk allemaal, hè. Maar goed, de wonderen zijn de wereld niet uit. Hebben het auto's bezig allemaal op deze mooie 197e dag van het jaar. Volgens die Gregoriaanse kalendertelling, hè. Betekent nog 168 dagen te gaan tot het eind van het jaar op deze 16e juli. En wat gaan we doen? Een speciale aanbieding natuurlijk met de hits, tips, de mooiste gauwouwe. En ook de vergane glorie. Nieuwe muziek, de gauwouwers, de Nederlandstalige muziek, alles komt langs. Hè. In de week waarin het WK voetbal natuurlijk mooie wedstrijden opleverde. Frankrijk tegen Spanje natuurlijk, waarin Spanje zegevierde. En gisteren ook Engeland tegen Argentinië natuurlijk allemaal. Waar Argentinië op het eind toch met de winst naar huis ging. En dan aanstaande zondag natuurlijk een klapper wat betreft het voetbal. Spanje tegen Argentinië die het op moeten gaan nemen voor de wereldkampioenschaptitel 2026 allemaal. Wat gaat gebeuren? En wij hebben nieuwe muziek van Rugel, Imal Angel en Ultra Naté. En dat is een lekkere plaats. Mooi, en dat heet allemaal Moving to the Sun.

I'm moving to the sun, nieuwe muziek van Hugel, Salto natuurlijk allemaal. En Immol Angel en Ultra Naté, dat was hem hier op je radio natuurlijk bij RTV. En de derde plaat, ja, dat wordt een nieuwe vaderlandse plaat. Dat is er eentje van Sander Kwarten. En het gaat over de tapster van Turjana. Hier op je radio de nieuwe Sander Kwarten.

Kim Beng. Een stukje terug in de tijd inmiddels weer met Kim Wilde. En onze oosterburen natuurlijk, het hebben we het over natuurlijk met Kim Wilde. Met lekkere muziek hoor. You keep me hanging on. En laten we zo maar eens gaan kijken naar de verkeersinformatie in de regio. Want de Ogrebrug in de N210 ondergaat in deze zomer een groot onderhoud. Wordt ook volledig afgesloten. Dat gebeurt in de periode van maandag 10 augustus tot en met maandag 7 september. De wisselstrook die blijft in deze periode wel open voor de hulpdiensten. En er kunnen minder automobilisten hinderen. Dus ze moeten rekening houden met een extra reistijd van meer dan 60 minuten. Ja, zo wordt het besloten allemaal natuurlijk. En fietsers en voetgangers en bromfietsers en voetgangers kunnen de brug wel passeren. Er wordt namelijk een speciale tijdelijke fiets- en voetgangersbrug naast de brugklep gebouwd. En daar zijn ze op dit moment volop mee bezig. En als het goed is, gaat die brugklep aanstaande maandag open. Dus aanstaande maandag kunnen de mensen al gebruik maken van die brugklep. En daar zeg maar al met de fiets langs natuurlijk, langs die Algerbrug daar allemaal in krimpen aan de IJssel. In ieder geval levert het wel veel problemen op straks daar, die Algerbrug, allemaal in de werkzaamheden. En voorafgaand wordt in de periode van 20 juli tot en met 9 augustus in een rijstrook versmalling. Geldt er een maximumsnelheid van 30 km per uur op de brug. En er zijn ook nachtafsluitingen tussen 19 en 23 juli. Dan is de brug 's nachts tussen 10 en 5 uur 's morgens afgesloten. En dat voor het plaatsen van allemaal afschermingen, zoals dat heet dan.

0: spreek ik die van jou.
1: Haal ik van de nieuwe M.A.'s op je radio. Wat is die lekker, die plaat natuurlijk. Hard te breken, daar gaat hij over natuurlijk. Van de week uitgebracht natuurlijk deze plaat. En dat mag er zijn, ja, toevallig, ja. En we gaan doen een stukje vergaande glorie. Dat moet gebeuren op deze donderdag. We hebben het over 16 juli, week nummer 29. En de jaren die voor ons lagen in 2021... sterven de meerdere mensen in België en Duitsland door extreme regenval. Verder kunnen we zeggen dat in 1935 de ingebruikname was van de eerste parkeermeters in de Verenigde Staten. Ja, de oplichting van de overheid natuurlijk, de parkeermeters, de gemeente, de overheden, overal staan ze tegenwoordig en betaal je je groen en geel om je vierwieler te mogen plaatsen. En verder was in 1965 de opening van de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië. Harry Potter en de Halfbloedprins wordt voor het eerst aan het publiek getoond door de schrijfster zelf in 2006 op deze 16e juli. En in 1990 verzoekt Cyprus om toetreding tot de Europese gemeenschap. De Sovjet-deelstaat Oekraïne wordt door zijn parlement soeverein verklaard in 1990. Nou, en een paar jaar zitten we natuurlijk al in de oorlog natuurlijk. Oekraïne en Rusland, allemaal de oorlog die gevoerd wordt tussen de twee partijen. En verder kunnen we zeggen dat de Duitse Ursula von der Leyen wordt door het Europese parlement verkozen tot eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. En dat gebeurde vandaag de dag 16 juli in 2019. Inmiddels alweer 7 jaar zittend daar in het Europese parlement. Uruguay wint de wereldtitel door gastland Brazilië in de finale van het WK voetbal om een 2-1 te verslaan in 1950. En wie gaat het aanstaande zondag doen? We vragen het ons af natuurlijk. En Bauke Mollema wint etappe 15 van de Tour de France vandaag de dag in 2017. Ah, ben je weer een beetje op het hoogte van het eerste gedeelte van de vergaande glorie allemaal vandaag de dag op deze mooie donderdag. Zonnige donderdag hier in de regio, terwijl in de Zuid-Europese landen Italië kan zich opmaken, Griekenland ook voor hagelstenen en noodweer. En daarover straks nog veel meer hier in de uitzending natuurlijk. Maar is Don Henley, The Boys of Summer.

0: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald. Had a dream a long time ago,
1: where I was unstoppable. Wel de nieuwe David Guetta en Third Party. Samen met John Martin op je radio.

met David Guetta op de radio natuurlijk. I'm Only Human, daar gaat het allemaal over. Samen met John Martin, de third party, maken ze deze hit. En hij is lekker. Doet een beetje denken aan het festivalseizoen natuurlijk. Het Zwarte Cross op dit moment in volle evenheid bezig. Vandaag de camping open gaan, ook de diverse optredens. Tot en met zondag zijn ze daar allemaal op de Zwarte Cross. Daar in Lichtenvoorde, waar het allemaal plaatsvindt. En wil je meer informatie, kijk gewoon op www.zwartecross. En ook heel veel regiogenoten zitten daar in hun tentje. Caravan of waar er ook zijn. En heel veel plezier daar allemaal natuurlijk op die Zwarte Cross. Met de bands die ze gaan bezoeken natuurlijk. En de extreme dingen die je daar kunt zien natuurlijk. Het grootste festival van Nederland toevallig uitgegroeid. Van Tante Riki. De Zwarte Cross dus, waar ik het over had, ja. Het gaan we doen. We gaan de glorie. We gaan hem afmaken hoor, richting de nummer 1 uit het verleden. Laten we eens gaan kijken hoor. Want in 2022, 4 jaar geleden, scherpt de Brit Weerman, hoogspringster is hij, bij een wedstrijd in Ninove in België het Nederlands record outdoor aan tot 1,95 meter. En dat was 1 centimeter meer is het oude record, ja. Verder wint Wout Poels 3 jaar geleden in 2023 zijn eerste etappe in de Tour de France. De 15e etappe van de Tour van Saint-Gervais-Mont Blanc wint de Limburger en komt solo over de finish. Verder nog een wetenschappelijk bericht en een technologische bericht. Want in 622 begon de islamitische jaartelling. Ze lopen dus een beetje achter daar. En verder kunnen we zeggen dat in 1945 het Manhattan-project, de ontploffing van een op plutonium gebaseerd nucleair testwapen nabij Alamo Gordo in New Mexico plaatsvindt. Vandaag de dag 16 juli 1945. Verder was de eerste supersonische transcontinentale vlucht van Californië naar New York in 3 uur en 23 minuten en 8 seconden door John Glenn in 1957 vandaag de dag. En gaan we kijken naar de nummer 1 uit het verleden. Die komt uit de dartbord waar het muzikale jaarpaal werd getroffen door de dartpijl. Namelijk Shawn Mendes in 2019 stond op de nummer 1 positie. Deed dat van 6 juli 2019 tot en met 28 september 2019. Oftewel 12 weken lang op de nummer 1 positie in 2019. Met Camila Cabello en Señorita. Daar gaat het allemaal over natuurlijk. Hè. 12 weken lang nummer 1 in 2019 als afsluiting van die vergane glorie. Shawn Mendes. Op je radio zomerse muziek met Camilo Cabello. En de nummer 1 waar we mee afsluiten, de vergane glorie vandaag.

0: Señorita, Sven Mendes en Camila Cabello, natuurlijk de nummer 1 uit het verleden. We deden meer op je radio.
1: 24 uur per dag. Nieuws, sport en informatie uit de regio. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Hey Mark, nou, laten we gaan naar de Amsterdamse zomer met Roesel en Mark de Hooghamer en pakt mij.
2: Net te weinig cola. Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou,

0: Pak mij, oftewel de nieuwe plaat van de Amsterdamse zomer samen met Roesel en Bart Hoogkamer. Daar gaan we het over op je zender natuurlijk allemaal. En wat gaan we doen? We gaan eens kijken naar de weersgesteldheden allemaal. Want het wordt slechter weer richting Frankrijk en Italië allemaal. Daar wordt gewaarschuwd aan voor grote hagelstenen allemaal. Want Fransen en Italianen en vakantiegangers die kunnen zich de komende dagen weer opmaken voor noodweer. Bovenop de hittegolf geldt in grote delen van Frankrijk donderdag code oranje voor zware onweersbuien. En in 19 Italiaanse steden is het zaterdag code rood vanwege extreme hitte. Nou, ben je weer op de hoogte allemaal? In ieder geval gaan wij kijken naar het weer. Wat kunnen we zeggen in de Krimpende Waard natuurlijk allemaal. Het is veel ruimte voor opklaringen. Enkele wolken in de Krimpende Waard in de avond. In de loop van de avond trekken ook enkele pittige onweersbuien over de Krimpende Waard vanavond. En tussen de buien door is er nog wel ruimte voor de zon. En het kwik kan oplopen tot 27 graden nog. Windmatig en gaat uit het noordoosten waaien. En de nacht daalt de temperatuur tot een graad of 19. En morgenochtend gaat hij weer richting die 25 degrees. Lekkere 25 graden, ja. En wat kunnen we verder zeggen natuurlijk als we gaan kijken naar de weersgesteldheid voor richting weekend allemaal. Vooruitzicht, de temperaturen liggen iets beneden de langjarige gemiddelde. Oftewel, de temperaturen gaan een beetje dalen vanaf morgen en het blijft echter overwegend droog. En er is af en toe ook ruimte voor de zon en de temperaturen morgen. Dus vandaag, donderdag, moeten we eens zeggen, code geel nog natuurlijk door de hitte ook allemaal en dergelijke. En ook onweersbuien die kunnen gaan optreden. Morgen, vrijdag 17 juli, dan een graad of 24. En zaterdag zakt hij naar de 22, zondag naar de 20. En dan gaat hij weer stijgen volgende week. Richting die 22 graden, oftewel lekkere zomerweer hier in die Krimpende Waard allemaal. Zonnige periode voor de lange termijn met een grote kans op temperaturen rond of iets boven het langjarige gemiddelde, oftewel een graad of 25. En dat vinden we lekker toevallig, kan ik u zeggen hier vanaf deze kant.
1: Dit is jouw zomerstation.

goede muziek van de weekend. En Philip Cummings, samen met Daft Punk, heeft deze plaat ooit gemaakt natuurlijk. Hè. En dat is lekker muziek erop gedaan. Die op die donderdagavond hier in die speciale aanbieding. Toevallig, ik vind het, yes, ik voel hem. En ook het veerpersoneel zal zich schrap zetten voor de code rood. En dat heeft te maken natuurlijk met de afsluiting van de Algenbrug. Ik zei het al eerder in het programma. Maar door wegwerkzaamheden zijn er in deze periode diverse verkeersopstoppingen tijdens de spitstijden. Met name bij de veerdiensten en regelmatig staan er lange rijen automobilisten. En het ergste moet daar nog komen. Namelijk tijdens de 4 weken durende afsluiting van de Algrabrug. Gaat eruit natuurlijk, zei het al, 10 augustus tot en met 7 september is de brug 4 weken lang afgesloten allemaal. En dan gaan mensen omrijden en kunnen ze de pontje pakken natuurlijk bij Bergambacht. Bergambacht richting Gelkenes en Schoonhoven ook natuurlijk. Ook daar het pontje pakken. Of bij Krimpen aan de Lek het pontje pakken om toch het water over te komen. Aan de andere kant van de rivier te komen, omdat de Algerbrug toch afgesloten is. En anders zijn de omleidingsroutes via Gouda of iemand helemaal via IJsselstein omrijden naar de A2. Kan ook nog. In ieder geval belooft dat natuurlijk een verkeerschaos, een verkeersinfarct wat ons staat te wachten natuurlijk hier in de Krimpen te waard door de afsluiting van de Algerabrug. Helaas, maar.

een voetbalhoek. En we zijn natuurlijk deze plaat van Chris Rozamstra. Na, na, na, zit er een beetje in. Het gaat allemaal over mij, om mij, samen met Willy Sonza. En Willy William, natuurlijk deze plaat van Chris Rozamstra. Dan nieuwe muziek hier op je radio. En dat betekent dat we bijna afscheid gaan nemen natuurlijk hier op de zender. Natuurlijk op deze 16 juli. We zeggen natuurlijk, gaat u op vakantie. Een hele prettige vakantie natuurlijk. Want de scholen, ja, de deuren gaan dicht aanstaande vrijdagmorgen dus. En ze blijven gesloten allemaal 6 weken lang. En dan eind augustus, dan gaan de scholen weer open. Dus wat dat gaat, gaat u morgen al op vakantie. Bent u wel aan het pakken. Heel veel succes, heel veel sterkte natuurlijk allemaal. En heel veel plezier ook vanaf deze kant. En maak er een gezellige tijd van. Let op het noodweer, wat er ook gaat gebeuren in de regio. En ik ben er gewoon volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Natuurlijk live in die studio bij RTV Krimpen en de Waard. Met Soul Sister als laatste hier. En ik zeg dag.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Kortom, Korevaar.
5: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit

goedenavond. Het is vandaag donderdag 16 juli 2026. Het is 7 minuten over 8. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10. Kormkorgevaar, jaargang 7, nummertje 327. Lijkt het dan vandaag weer de warmste dag van de week te zijn? Ja, daar lijkt het toch wel een beetje op. Terwijl ik stond twee uur geleden nog even in mijn tuin te kijken. Richting Schoonhoven, zeg maar. En daar zag ik toch wel wat donkere wolkjes. Maar ik had toch niet het idee dat ze regen zouden opgeven vandaag. Nou, we gaan straks over een half uurtje maar weer eens kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Maar vooralsnog is de zon in de tussentijd weer gaan schijnen hier in Bergambacht ook. Het waait wel een beetje, maar dat is vandaag geen straf, hoor. Vandaag geen straf. Nee, goed. Vanavond in deze Kormkorgevaar natuurlijk weer om 8:15 de plaat van Nederlandse bodem. De kortomplaat van de maand van Yves Berendsen komt weer voorbij. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 praat ik je bij over je favoriete artiest. Hoor je om 9:15 de aandachtsplaat. En sluiten we natuurlijk af met Dennis Dennis Kwartier. Eerst even een huishoudelijke mededeling. Volgende week, ik heb het vorige week al heel even laten vallen aan het einde van het programma, maar volgende week hebben we Kormkorgevaar non-zomerstop. Gewoon even twee uur lang de leuke zomerse plaatjes achter elkaar, zonder te veel gehouwehoer. De vakantieperiode breekt toch ook een beetje aan, ook voor dit programma. En dus gaan we weer leuke dingen doen. En volgende week heb je dus Kormkorgevaar non-zomerstop. En ik zal het volgende week nog wel even een keer zeggen, maar de twee weken daarna gaan we nummers draaien uit 2016. Ik weet niet waarom, maar dat gaan we gewoon doen. Dus dat is een beetje wat er aan de hand is op dit moment. De komende drie weken even wat rustiger aan. Het programma een beetje op een laag pitje. Toch een beetje in het kader zomerstop, maar dan niet stoppen. Dus de non-zomerstop, zeg maar. Zo moet je hem even lezen. Goed, dan het nieuws van de afgelopen week. Ondanks het aanhoudende droge en warme weer is er in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Schieland in de Krimpenerwaard nog geen sprake van een tekort aan zoet water. De waterstanden kunnen voorlopig nog op peil worden gehouden. Wel neemt de invloed van zoet zeewater toe. En zijn extra maatregelen nodig om verzilting tegen te gaan. Het Hoogheemraadschap voert op verschillende plaatsen het water aan via alternatieve routes. Zo wordt het water vanuit de Hollandse IJssel via de ringvaart en naar de Rotte gepompt. Daarmee worden onder meer de waterstanden in de Rotte en omgeving op peil gehouden. In de Krimpenerwaard wordt via de doorvoerroute Krimpenerwaard extra water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel gebracht. Zo zijn er nog een aantal maatregelen genomen worden. Als je nou daar meer over wil weten, dan kun je de website van de Hoogheemraadschap kijken. hhsk.nl/droogte. En ook op onze website rtvmiddelholland.nl kun je een filmpje vinden over wat de gevolgen van de droogte eventueel zullen zijn. En dan het OM. Ja, dat vind ik een heel opmerkelijk verhaal. Het OM gaat de brugwachter vervolgen die betrokken was bij het ongeluk op de brug bij de Julianensluis in Gouda, waarbij in januari van dit jaar een 58-jarige vrouw uit Gouda overleed. Het gaat om een 44-jarige man uit Alphen aan de Rijn. Hem wordt schuld aan het ongeval verweten in zijn functie van brugwachter, zo laat een woordvoerder van het OM weten. De man mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Wanneer hij voor de rechter moet komen, is nog niet bekend. In januari, we weten het allemaal nog, ging de brug bij de sluis open, terwijl er nog een auto op het brugdek stond. Die auto kwam in het water terecht. Hulpdiensten konden de vrouw uit de auto halen en haar reanimeren, maar overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekendgemaakt. Er is wel uitgebreid onderzoek gedaan. Eerder was sprake van een extra onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar de raad besloot dit niet voort te zetten, omdat er ook al maatregelen waren genomen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Bijvoorbeeld borden langs de brug te zetten met bij file brug vrijhouden. Ja. Ik weet nou niet of dat per se de oplossing is, maar ja, het is toch ook wel krankzinnig, hè? Dat dan de oplossing is. Nee, dat is de

De politie die zoekt getuigen. Er is een onbekend geldbedrag meegenomen. De politie zoekt getuigen, camerabeelden. Het is afgelopen week echt volop gedeeld. Overal waar ik keek ging het over de inbraak bij het centrum in Bergambacht. Meer dan terecht ook, denk ik, want... Het is schandalig om daar natuurlijk in te breken. Sowieso om ergens in te breken is natuurlijk echt een slecht idee. Maar bij het centrum vind ik het ook wel een beetje triest. En misschien ook wel dapper. Want hoe kom je daar binnen? Ik vraag het me echt af. Ze zijn via het dak, geloof ik, naar binnen gegaan. Nou, dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Maar deur ingetrapt, gezocht naar geld. Wisten blijkbaar precies waar ze moeten zijn volgens de eigenaar. Het is krankzinnig. Getuigenoproep. Dus mocht je nou iets gezien of gehoord hebben of camerabeelden hebben... kun je je melden via het welbekende telefoonnummer 0800-8844... of anoniem via 0800-7000. Je kunt ook langsgaan op het bureau in Bergambacht. Dat wou ik toch nog even gezegd hebben... want het is denk ik van belang dat we die daders pakken. Want ik begreep dat ze ook best wel herkenbaar op beeld stonden. En ja, dat is dan tenminste een snel opgeloste zaak, zo lijkt me. Op het moment dat je die mensen dus denkt te herkennen. Nou goed, het is schandalig. Genoeg ellende in de wereld voor nu. Straks om 7:15 een leuke plaat van Nederlandse bodem. Dat dan ook wel weer.

Kwart over acht geweest, de tijd voor de plaat van Nederlandse bodem. Op, even speakhoor snel, 9 april hadden we deze zanger voor het eerst in het programma. Goed idee. En nu voor de tweede keer. De vorige keer had hij ook de plaat van Nederlandse bodem op zijn naam. Musical nummer weet je nog wel, Dit ben ik. Vandaag is Gizmi weer plaat van Nederlandse bodem met Vandaag is van ons. En kijk nou, ik hoor nou hoe lekker...

Blijft ook een mooi plaatje, hè? Lighthouse Family. En hi. Uit 1997 alweer. Het plaatje wordt volgend jaar 30 jaar oud. En dat is even confronterend. Want dat word ik dan ook. En daarvoor de plaat van Nederlandse bodem, Gizby. En vandaag is van ons. Ja, lekker plaatje. Je zit er meteen ook wel weer lekker in, hè. Het is net een beetje als Dit Ben Ik. Het kan best heel goed het tweede nummer in die musical zijn. Weet je wel? Het is gewoon Dit Ben Ik en die musical. Zo'n stem en dat is lekker. En dan dit ook weer en dan gewoon meteen door. Dit is het tweede nummer, misschien het derde nummer. Maar in ieder geval het eerstvolgende nummer in die musical over Gizby. Dit Ben Ik, Vandaag Is Van Ons. Het is fantastisch. Goed, dan, goed. We hebben het net natuurlijk gehad over de inbraak in het centrum. Maar ik zag ook nog, ja, en dit is wel in de categorie kleinleed hoor misschien, maar we gaan hiervoor even naar Krimpen aan de Lek, want bijna 4 jaar geleden zette Marielle Muit een weggeefkast in haar tuin aan de Dorpsstraat in Krimpen aan de Lek. Een kast om andere mensen te helpen, zoals gezinnen die niet rond kunnen komen, voor mensen met een verslaving en voor mensen die onder bewind of curatelen zijn geplaatst. Ze zegt zelf tegen het contact: het is een plek waar je zonder schaamte iets kan halen of juist kan brengen. Dagelijks vinden groente, fruit, kleding, verzorgingsproducten en andere spullen een nieuwe bestemming. Met veel liefde wordt deze kast keurig onderhouden. Er zijn nooit klachten geweest. Maar er is bij de gemeente nu 1 klacht binnengekomen over deze weggeefkast. Nou, Marielle is dan meer dan verbaasd. De weggeefkast staat gewoon in mijn eigen tuin, zo zegt ze. Vond geen enkel gevaar op de weg, maar is volgens de regels een bouwwerk waarvoor officieel een vergunning nodig is. Ik heb die nooit aangevraagd en het was tot nu toe geen enkel probleem. Nu is er na 4 jaar een klacht ingediend bij de gemeente. Die gemeente moet handhaven op basis van een dwangsom. Nou, het is toch ontzettend weer mierenneukerij. De gemeente is om een reactie gevraagd. Het beeld dat de gemeente de weggeefkast wil laten verdwijnen klopt niet. De gemeente handhaaft niet actief op weggeefkasten. De weggeefkast is onderdeel van een bredere handhavingsprocedure. In dit geval hebben wij een formeel handhavingsverzoek ontvangen. Wanneer zo'n verzoek wordt ingediend, zijn we wettelijk verplicht de situatie zorgvuldig te beoordelen en hierover een besluit te nemen. Daarbij toetsen we de situatie aan de geldende wet en regelgeving. Het is ontzettend ongekend. Sorry, het is krankzinnig. Uit deze beoordeling blijkt dat de weggeefkast op deze locatie in principe mogelijk is. Wel is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Tijdens het traject is contact geweest met de initiatiefnemer. Daarbij is uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om de situatie te legaliseren. De procedure loopt op dit moment nog. Nou, het is toch echt weer. Het is toch eerste klas mierenneukerij. Het is toch eerste klas mierenneukerij. Kom nou even op, zeg. Waar maken we ons druk om? Moet je hiervoor een omgevingsvergunning hebben? Wat is dit nou weer voor krankzinnige bedoeling? Ja, het slaat werkelijk waar echt helemaal nergens op. En we zijn echt besodemieterd. Maar kijk, ik heb er ook geen last van, hè. Ook omdat ik niet in Krimpen aan de Lek woon. Maar het is ook wel een beetje dat je denkt, ja, laat dat ding lekker staan. Dat is toch zo. Dat is toch pas geleden als met dat bankje, weet ik veel waar. Of nee, was het nou een kunstgrasmatje of zo? Was het ook ergens in het land dat één buur had er weer ruzie over lopen maken? Het is toch. Oh, ik raak er helemaal van boos, merk ik. Maar ja, goed. Ja, het zijn van die dingen. Dat zijn echt mensen met te veel tijd over. En die gaan zich dan hier mee bemoeien. Ja, je moet het lekker doen, joh. Doe wat je niet laten kunt. Maar doe het liever niet. Dat zou ik willen zeggen. Goed. Dan is het tijd voor nieuwe muziek. Voordat ik hier helemaal zit te ontploffen. Joel Corey. En die kennen we van andere plaatjes. Het is fantastisch dat hij weer muziek aan het maken is. Whisper heet zijn nieuwe. En die hoor je nu in Kortom Korgevaar. Op Bert de Krimpen.

Jungle en Busy Earning. Goeie plaat blijft het ook. En voor de nieuwe Joel Corey en Whisper maakt het 3:30. Tijd om te kijken wat het weer gaat doen de komende dagen. Nee, ja, precies, inderdaad. Dan zien we dat het dat de bewolking in de loop van de avond ook nog een beetje toeneemt. Temperatuur daalt naar zo'n 22 graden. Morgen opnieuw weer een soort van warme dag toch wel. Met in de ochtend nog wel wat bewolking. 21 graden wordt het dan, maar de temperatuur loopt in de middag op naar zo'n 25 graden, moet ik zeggen. Zaterdag hebben we weer wat koeler op de agenda. Terwijl de 21 graden van zaterdagmiddag die ze opgeven wel voelt als 25. Dan zondag ook een beetje vergelijkbaar weerbeeld, maar dan ligt de temperatuur merkbaar lager. Tussen de 18 en 20 graden met wat bewolking wordt het dan. Maandag een beetje hetzelfde weerbeeld, zo'n 18, 21 graden. Ja, dinsdag eigenlijk ook een beetje hetzelfde weerbeeld. En als we dan gaan kijken naar de rest van de dagen, dan zien we op woensdag dat er kans is op een bui gedurende de dag. En wordt het niet warmer dan 21 graden, waar dus zonnewolken elkaar afwisselen en er dus kans is op een buitje. Nou ja, goed. Het weekend ziet er dan wel weer mooi uit, maar verder gaan we niet naar voren kijken hoor. Dat is voor een later moment weer. Ik zou zeggen, open 's ochtends de gordijnen, kijk even lekker naar buiten en dan zie je ook wat voor weer het wordt. Klinkt heel lullig misschien, maar dat is wel wat het is. Dan gaan wij weer snel door, want we hebben nog andere belangrijke dingen te doen. In de vorm van muziekjes draaien, Borns en Electric Love bijvoorbeeld nu voor je op de radio. En daarna nog Locked Away van R-City en Adam Levine. De My Chemical Romance komt er ook nog aan. Welcome to the Black Parade. En om 8:45 draaien we voor de 2 na laatste keer. De kortoplaat van de maand van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Ja, zometeen om 8:45.

RTV Krimpene Waard. Dit is RTV Krimpene Waard.

Zo, die komt wel even binnen, hè? My Chemical Romance en Welcome to the Black Parade op de radio. En daarvoor nog andere leuke plaatjes in de vorm van bijvoorbeeld... even speak ook weer R City en Adam Levine. En Locked Away. Goed, dan is het 8:45 geweest. En dat moet ik niet hard zeggen, want ik schaam me er een beetje voor. Dat kan gebeuren. In november staat hij nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daarbij is het al meer dan een jaar geleden dat zijn album Voor Altijd uitkwam. Dus het werd misschien wel weer eens tijd voor een nieuwe single. Nou, en die is er nu. Het gaat om zijn nieuwe, misschien is het tijd. En ja, dat was het dus zeker. En die is de hele maand juli, moet ik zeggen, de korrelplaat van de maand. Ik heb het natuurlijk over Yves Berendsen, die in november dus in de Ziggo Dome in Amsterdam staat. Leuk feitje, ik ben daarbij. Goed, nu op de radio.

tijd. Yves Berendsen en de korte plaat van de maand. Misschien is het tijd. Gaan we snel kijken naar de hitlijst. Daar zijn weer een aantal dingen gebeurd. Topic en Becky G hebben samen de hoogste nieuw binnenkomen te pakken. Deze week nieuw binnen op nummer 33. Dit is Sorry Papi. Sorry Papi.

Topic en Becky G, Sorry Papi. De hoogste nieuwe binnenkomen van deze week opnieuw binnen op nummer 33. Dan is voor de derde week op rij Shakira en Burna Boy de nummer 1 van Nederland met Die Die. Maar ik ga hier even een statement maken. Ik ga hem niet meer draaien. Ik ga het niet meer doen. Nee. Het WK, jongen, het is bijna klaar. We liggen er al lang uit. Voor wie zijn plezier kijken we nog. Het is, en dan dat nummer draaien alleen maar omdat het... Nee, dat doen we niet meer. Nee, ik heb er nu voor gekozen om het niet te doen. Dus we doen het ook niet. Wat kunnen we nog... wat zouden we nog kunnen doen in die tijd? Nou, ja. Dat gaan we doen in die tijd. De misschien volgende week nummer 1 van Nederland draaien dan. Ja hoor, gewoon omdat het kan, hè. U vraagt niet, wij draaien toch? Dat is een beetje hoe het werkt vandaag. Goed, nou, met z'n allen de zon zien zakken in de zee... of mijn zak zien zon in de zee, een van de twee, ik vind het allemaal goed.

0: zwoele zomernachten. Op de radio. Hey!
1: Goed, nou, dan hebben we daar toch even leuk de stilte mee opgevuld.
0: Ja,
1: ik wil het gewoon niet meer draaien. Het is klaar met Die Die. Het WK is voorbij en we doen niet meer mee. En dat is, nou ja goed, het is niet prima. Het is heel jammer voor Nederland natuurlijk dat wij uit het WK liggen al een tijdje. Maar ja, dat geeft mij ook geen reden nog weer om die plaatjes te draaien. Volgende week trouwens, dan heb ik het vast gezegd. Volgende week kijken we niet naar de huidige stand van zaken in de hitlijst. Want we doen non-zomerstop, hè. Dus die vlieger gaat niet meer op. En ik heb bedacht, misschien doen we het over 2 weken ook niet. Want ja, ofwel, dat kan natuurlijk wel. Het zou kunnen in principe. Maar ik moet nog even kijken in hoeverre ik dat zie zitten. En of ik daar zin in heb, dat is natuurlijk het hele eiereneten. Goed, nou, het is 9:01. En het is warm in de Krimpenwaard nog steeds wel redelijk. Want ik heb hier alle ramen en deuren even opengezet. We hebben een soort open dag vandaag. Ik heb alles open. En de airco wel uit te krijgen op een gegeven moment. Krijg daar zo'n hoofdpijn, joh, van die airco. Daar wil je niet te lang in zitten, zeg maar. Dus nu kunnen we lekker naar buiten luisteren. Dat is ook fijn. Goed, nou, zometeen in 2 uur heb ik nog de anusplaat voor je. Zorg ik dat je alles weet over je favoriete artiest. Dennis Dennis-kwartier mag natuurlijk niet ontbreken. Komt ook gewoon nog weer voorbij. Maar eerst moeten we even plaatsmaken voor het landelijke nieuws van 9:00. Want dat staat in principe gewoon voor de deur. En dat kan binnen, want de deur staat open. Dus ja, dan moet je daar op een gegeven moment gewoon ook wel even plaats voor maken. Sterk verhaal, niet heel erg. Wordt het in 2 uur beter? Nou, daar kom je maar op 1 manier achter. En dat is blijven luisteren. Tot zo!
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 9:00.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Kortom, Korevaar.
7: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom, Korevaar.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 16 juli 2026. Het is bijna 7 over 9. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10, Colm Korrevaar, jaargang 7, nummertje 327. Gaat snel. Nederland heeft te maken met het watertekort. We hebben het net op de radio gehoord. En dat is toch wel een probleem. Zo blijkt. Even kijken, daarom moet er nu beter worden nagedacht over de verdeling van water voor de natuur. Een van de plekken waar de langdurige droogte goed zichtbaar is, is de provincie Limburg. De Vlootbeek in Linnen bij Roermond is vrijwel droog gevallen. Daar hebben we inderdaad ook een fotootje van. En ja, dat is inderdaad, daar staat eigenlijk geen water meer in, zeg maar. Terwijl je wel zou verwachten, joh, dat is wel een plek om inderdaad water te hebben. Dus dat is wel een probleem. Nou, we gaan het proberen op te lossen. Hoe, dat is nog de vraag natuurlijk, de grote vraag. Maar dat is, ja, goed. Nou ja, zolang het in ieder geval nog kan, dan is er met warm weer natuurlijk dat veel mensen de verkoeling zoeken in het water. Heel logisch. Maar veel mensen zwemmen op plekken waar dat niet mag. En soms zonder dat ze dat weten. Het is in Nederland verboden te zwemmen in de vaargeul van rivieren, in kanalen en bij bruggen, sluizen en havens. Verschillende gemeenten willen onderzoeken of ze een aantal van dat soort verboden zwemplekken toch veilig kunnen maken. Nou, dat is op zich goed. Alleen vraag ik me dan toch ook wel af, hoe ga je dat dan doen? Ja, dan komen we weer op die website met zwemwater.nl. Het is toch ongekend. Dan hebben we dus weer te maken met plekken waar het wel of niet veilig is om te zwemmen. Nou hebben we hier, nou ja goed, het gaat er niet eens meer over. We hebben het er vorige week geloof ik uitgebreid over gehad, hè? Dat die zwemwater.nl. Een hele rare website is dat, hè? Hele rare, vage website. Maar goed, er wordt dus nu nog een bon uitgeschreven van €170. Een van die plekken waar het dus niet mag is de Kanaalvliet in Voorburg. Of een van de plekken waar het misschien mag. Zou moeten, kunnen, mogen misschien. Al jaren wordt daar in de zomer gezwommen, maar officieel mag het niet. Het gaat om gevaarlijk binnenvaarwater. Zwemmers kunnen worden aangevaren door schepen of in een draaikolk terechtkomen. Nou, wie er toch zwemt, die kan een boete krijgen van €170. Ja, en dat is best wel veel geld. De provincie Zuid-Holland nam vorige week een motie aan om te onderzoeken of deze plek en andere plekken langs vaarwater tot veilige zwemlocaties kunnen worden gemaakt. Daarbij kijken ze naast de veiligheid voor zwemmers ook naar de scheepvaart en de waterkwaliteit. Het is, het is op zich goed, zou je denken. Want dan hoeven we niet meer naar het zwembad of zo. Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Waarom staat dit bericht hier nou weer onder? Ik raak even in de war. NOS, leg me dit eens uit. Ik zit dan dit bericht te citeren uit van de website van de NOS. En dan scroll ik onderaan het artikel. En dan kom ik een artikel tegen. Het is een soort lees ook. Onderzoek bevestigt. Strakke zwembroek, hygiënischer dan wijder model. Maar dat is een bericht van november vorig jaar. Dus waarom kom ik dat dan nu tegen? Ik vind het gek. Nou goed, we moeten door. Ik weet ook niet waarom dit dan... Nou ja, goed, het is wat het is, ja. Dat watertekort, daar vraag ik me nog wel even over af. Betekent dat we ook korter moeten douchen? Vraag ik me zomaar even af. Het zijn van die dingen die je denkt moeten kunnen doen. Maar zolang daar niks over gedrinkt, dat het vooral over natuurwater gaat. Hè. Zodra er gewoon stromend water is uit de kraan, dan denk ik dat we het goed te doen hebben, zeg maar. Dus dat is fijn. Nou, dat is fijn. Dan komt het allemaal wel goed. En dan komen we allemaal weer op onze pootjes terecht.

Trevor McCoy en We'll Be Alright, hoorde je. Dan is het bijna 8:15. Gaan we het in ieder geval tijd zijn. Dat is toch weer mooi meegenomen. Tijd voor de Anusplaat. De Anusplaat is een plaatje van wat ik vind dat hij in je playlist moet staan. Van onze grote vriend. Dit is waar je thuis hoort. RTV Krimpenerwaard. Ja, dan hoor je denken, wie dan? Dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan Adriaan Persons. Fijn dat hij nog muziek blijft maken. En zijn nieuwe heet Een Andere Jij. Wachten zijn pas lang.

Splendid en Again. En daarvoor de aandachtsplaat. De aandachtsplaat is het plaatje van ik vind dat die playlist moet staan. Je hoorde Adriaan Persons en een andere jij. Inderdaad, zeg dat. Goed, dan is het 8:50 exact. En dan is het tijd voor wat muzikale wetenswaardigheden. We kunnen er in principe in één keer doorheen zijn. Want er is niet heel gek veel te melden. In ieder geval 10 niet eerder uitgebrachte nummers van David Bowie komen alsnog op een nieuw album. Het gaat om muziek van voor zijn doorbraak. Op enkele nummers is Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page te horen. De nummers zijn in 1965 gemaakt, toen Bowie nog als Davy Jones door het leven ging. Page is te horen op enkele van de liedjes die geproduceerd zijn door Shel Talmy, die later verantwoordelijk voor de hits The Who en The Kinks. Even kijken wanneer dat dan door of uitkomt. Dat staat er dan even niet bij. Oh jawel, David Bowie. De Shel Talmy Recordings, moet ik zeggen, verschijnt op 18 september en bevat 10 nummers. Eén van die liedjes, I Want Your Love, is al uitgebracht. Dus dat is, nou, dat is toch best, dat is toch best leuk. De zanger overleed alweer in 2016. Op 69-jarige leeftijd. David Bowie, inderdaad, joh. Even kijken. En dan hebben we nog de organisatie van Lowlands. Die maakt zich geen zorgen over het feit dat de komende edities van het jaarlijkse festival nog niet is uitverkocht. We kijken vol vertrouwen naar, uit naar een mooie en goed bezochte editie. Ja, het is wat het is. Vorig jaar waren alle 65.000 kaarten van Lowlands binnen 20 minuten uitverkocht. Dit jaar loopt de kaartverkoop opvallend anders. Ruim 5 maanden na de start van de verkoop zijn er nog tickets beschikbaar voor het weekendfestival dat van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus wordt gehouden in Biddinghuizen. De organisatie maakt zich geen zorgen, zo wordt gemeld tegen nu.nl. Maar hoeveel kaarten er dan precies nog beschikbaar zijn, dat staat er dan even niet bij. Een weekendticket is wel aan de hoge kant. Kost dit jaar €365. Ja, in vergelijking met vorig jaar 349. Dus het valt misschien nog mee qua stijging. Maar de vraag is of de trage verkoop van dit jaar een eenmalige ontwikkeling is. Of dat het een brede verandering binnen het festivallandschap is. Waarin bezoekers meer keuze hebben dan ooit. En steeds later hun aankoopbeslissingen nemen. Terwijl de ticketprijzen blijven stijgen. Ja, het is toch wel ook wel weer dat je denkt, ja. Maar hoeveel kaarten er dan nog precies zijn, dat weten we dan nog even niet. Dat kunnen we even niet zien. Tomorrowland heeft geen toestemming gekregen om komend weekend vuurwerk af te steken. Ook andere effecten met vuur en rook zijn door de gemeentelijke en provinciale autoriteiten verboden in verband met de droogte. Het eerste weekend van Tomorrowland vindt plaats van 17 tot en met 19 juli in recreatiegebied De Schorre bij Boom. Dat ligt tussen Antwerpen en Brussel. Het is momenteel erg droog en warm, waardoor dus risico op natuurbranden bestaat. Het is denk ik een goede maatregel. Denk ik. Als je dat zo zou moeten bekijken. Want ja, dat vuurwerk, je weet nooit. Ja, het gaat wel de lucht in, maar op een gegeven moment komt er natuurlijk ook weer terug naar beneden. Dus dat is altijd wel een dingetje waarvan je zou kunnen denken. Oh, ja, even opletten. Nou, inderdaad. En tot slot dan nog even. Roxy Dekker, die is van plan om dit jaar nog een nieuw album uit te brengen. Dat liet de zangeres zaterdag weten in het NPO 3FM-programma Vooraan. DJ Sebastian Okhuizen vroeg aan Dekker of er al een basis ligt voor een opvolger van haar debuutalbum. En de zangeres zei volmondig ja. Nou, dus dat is veelbelovend. Veelbelovend. Alles wat Roxy Dekker aanraakt verandert in goud, zo lijkt het. Goed, dan een andere zangeres van wie misschien ook alles verandert in goud is Emma Heesters. Die heeft weer een nieuw plaatje uitgebracht. De relatie is natuurlijk uit en dat soort dingen. Nou ja, daar kun je dan weer voorlopig alweer even opteren. Maar dan in de positieve zin van het woord. Haar nieuwe plaatje heet namelijk Hartenbreker. En die hoor je nu in Kortom Korrevaar hier op Bert de Krimpen de Waard. Ook lekker zomers wel, hè, trouwens.

Rita Ora en I Will Never Let You Down. En daarvoor had je nog Limp Bizkit en Behind Blue Eyes. Ook een nieuw goed nummer blijft dat. En de nieuwe M-Meisters, Hartebreker. Ook hartstikke gezellig op de radio allemaal. Nou ja, Hartebreker, dus misschien niet een heel leuk onderwerp om over te zingen. Hè? Maar het is wel wat het is. Het schijnt dat, dat vind ik ergens toch misschien ook wel een beetje grappig. Het schijnt dat daten in 2026 helemaal verpest is. Ah, soms moet ik er best om lachen, want het is eigenlijk ook best wel triest en we doen het allemaal zelf, dus dat is natuurlijk ook wel weer zo. Ik ben ondertussen domme dingen aan het zeggen, omdat ik nog even de tijd moet opvullen. Ik zie dat het plaatje even niet helemaal lekker werkt. Daar kan gebeuren. Even kijken, we zijn er bijna hoor. We zijn er bijna. Even kijken, zo, huppatee. Nou, daar gaan we weer. We gaan nog even door. Klein voorproefje op wat zometeen komen gaat. Child's Play samen met Mafé en dit is Dansen. Zometeen nog The All-American Rejects. En dan rond de klok van 9:45 Dennis Danskwartier.

The All American Rejects and Gives You Hell. En daarvoor nog Child's Play en dansen. Het Totally Summer Anthem van 2016. Is het een leuk feitje? Je hebt er niks aan, maar het is toch een leuk feitje. Goed, dan is het rond de klok van 9:45. En dan weten we allemaal wat dat betekent. Dennis Danskwartier komt eraan. Met deze week in chronologische volgorde John Summit en La Danza. Freddy Moreira, The Anthem ook. Lammers en You From Holland, alles goed. Die. En tot slot Borgor en Sickdope met Unicorn Zombie Apocalypse. Zijn we leuke plaatjes nog tot de klok van 10. Voetjes van de vloer. Laat even zien dat je ruzie wil maken met de buren. Volume hard. Verstand op 0.

0: Zo.
1: Alle vroeger al uit de muur getrild.
2: Het is te hopen.
1: Dennis Dance Kwartier.
2: Gezellig. John Summit op de radio La Danza. Maak nu plaats voor Freddy Moreira.

0: Dat is even lekker ook wel, hè? Stilstaan is geen optie. You from Holland, alles goed.
1: You from Holland, alles goed.

Zo, dat was het dan alweer. Je hoorde nogmaals in chronologische volgorde John Summer met La Danza, Freddy Moreira en de Anthem met Lemmer. Hello from you from Holland, alles goed. You from? En Borgor tot slot met Unicorn Zombie Apocalypse. Ja. Dat was leuk, hè? Nou, tot zover deze Kort op Korrelvaar van donderdag 16 juli 2026. Voor ons zit het weer op, maar ik spreek je graag volgende week weer met een nieuwe Kort op Korrelvaar. Weer op de donderdagavond, weer vanaf 8 uur en weer hier op RTV Krimpen de Waard. Kortom, Korrelvaar non-zomerstop hè, volgende week tussen 8 en 10. Dus zorg dat je erbij bent, wordt hartstikke leuk. Wat mij betreft de groeten en heel graag tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn. De entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: Nieuws van het Pianofestival in Gouda. Dag luisteraars, op 23 juli bruist Gouda van de pianomuziek. En dat tijdens een sfeervol zomerfestival gebeurt op diverse locaties in de binnenstad. En er gebeurt werkelijk van alles. Kijk voor meer informatie op pianofestivalgouda.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schapiezijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaalde Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan, in de tweede voorronde van de Conference League, tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonellenbesmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

Weer gezegd hier op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet, dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 26 juli aanstaande verzorgd door Jan Verburg namens de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen.